0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
16: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BRZ.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alweer wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze tech bro Fedorov die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez, aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd in de gloednieuwe Rottemeren-tunnel, de A16, komende vanuit Breda. Er is 1 rijstrook dicht, je hebt nu een half uur vertraging. En verder in de regio geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
12: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
13: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voormalig wethouder Laura Leijendekkers uit Bodegraven is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. Leijendekkers was ruim 12 jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder. Ze begon namens Beter Bodegraven en werd na de fusie met Reewijk de eerste fractievoorzitter van Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd ze wethouder. Na haar politieke loopbaan bleef zij maatschappelijk actief. Ze was medeoprichter van Mijn Klimaatpartij en voorzitter van Stichting VOTA, die inwoners met schulden ondersteunt. Ook begeleidde zij via haar eigen praktijk oud-politici bij de overstap naar ander werk. Leijendekkers kampte de afgelopen jaren met de gevolgen van kanker, maar bleef zich inzetten voor anderen. Collega's en bekenden herinneren haar als een warm, betrokken en daadkrachtig mens. Ze laat haar echtgenoot 4 kinderen en 3 kleinkinderen achter. De Bodegraafse kunstschilder Harmen Kooistra viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is 50 jaar geleden dat hij begon met schilderen. Ter gelegenheid daarvan is tot en met 24 augustus een overzichtsexpositie te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 18 juli om 3:00 middags. Kooistra begon in 1976 als hobbyist, nadat hij werd geïnspireerd door een boek over Rembrandt. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn werk bestaat uit portretten, landschappen en pentekeningen van karakteristieke gebouwen in Bodegraven. De invloed van Rembrandt is daarin nog altijd herkenbaar. Voor de jubileumtentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de afgelopen 50 jaar. Bezoekers krijgen zo een mooi beeld van de ontwikkeling van een kunstenaar die al een halve eeuw een vertrouwd gezicht is in de Bodegraafse kunstwereld. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 augustus.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits wordt alsmaar drukker en drukker. In de regio valt met name een file op in de Rottermeerentunnel, de A16, komende vanuit het zuiden. Vanaf de Van Brienenoordbrug, een file van 7 kilometer en 35 minuten, gebeurde eerder dus een ongeluk, maar de weg is alweer vrijgegeven. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 5:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar in de regio rijdt het wat langzamer. Zoals op de A12 nu, Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam toe. Voor de Rottermeerentunnel nog een half uurtje extra. Komt dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Het is er sowieso al wel drukker afgelopen periode. Omdat de A20 dicht is en dit voor veel mensen een interessante omrijroute is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen.

samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Goud Montmartre, van 9 tot half 5. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 12:00.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voormalig wethouder Laura Leijendekkers uit Bodegraven is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. Leijendekkers was ruim 12 jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder. Ze begon namens Beter Bodegraven en werd na de fusie met Reewijk de eerste fractievoorzitter van Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd ze wethouder. Na haar politieke loopbaan bleef zij maatschappelijk actief. Ze was medeoprichter van Mijn Klimaatpartij en voorzitter van Stichting VOTA, die inwoners met schulden ondersteunt. Ook begeleidde zij via haar eigen praktijk oud-politici bij de overstap naar ander werk. Leijendekkers kampte de afgelopen jaren met de gevolgen van kanker, maar bleef zich inzetten voor anderen. Collega's en bekenden herinneren haar als een warm, betrokken en daadkrachtig mens. Ze laat haar echtgenoot 4 kinderen en 3 kleinkinderen achter. De Bodegraafse kunstschilder Harmen Kooistra viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is 50 jaar geleden dat hij begon met schilderen. Ter gelegenheid daarvan is tot en met 24 augustus een overzichtsexpositie te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 18 juli om 3:00 middags. Kooistra begon in 1976 als hobbyist, nadat hij werd geïnspireerd door een boek over Rembrandt. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn werk bestaat uit portretten, landschappen en pentekeningen van karakteristieke gebouwen in Bodegraven. De invloed van Rembrandt is daarin nog altijd herkenbaar. Voor de jubileumtentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de afgelopen 50 jaar. Bezoekers krijgen zo een mooi beeld van de ontwikkeling van een kunstenaar die al een halve eeuw een vertrouwd gezicht is in de Bodegraafse kunstwereld. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 augustus.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een nieuw ongeluk in de regio en die veroorzaakt behoorlijk wat file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Gouda heb je een uur vertraging. Dit duurt nog tot 9:00 waarschijnlijk. Verder ook wat andere files in de regio. Zo door wegwerkzaamheden op de A20 aan de noordkant van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komende vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 25 minuten. En ook nog file op de N11 in beide richtingen voor Alphen aan de Rijn West. Om en nabij 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staan nog behoorlijk lange files. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Reewijk is de vertraging 1 uur. Dit duurt nog tot ongeveer 9:15. Verder is het daar ook erg druk op meerdere N-wegen in de regio en ook nog lokaler. Hou daar voorlopig dus nog rekening met flink wat extra reistijd. Verder is het ook druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg wordt er langzamer gereden. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot slot nog wegwerkzaamheden op de A20. De weg is daar dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komen er vanuit het zuiden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestival.nl.

technofestivalgouda.nl. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voormalig wethouder Laura Leijendekkers uit Bodegraven is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. Leijendekkers was ruim 12 jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder. Ze begon namens Beter Bodegraven en werd na de fusie met Reewijk de eerste fractievoorzitter van Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd ze wethouder. Na haar politieke loopbaan bleef zij maatschappelijk actief. Ze was medeoprichter van Mijn Klimaatpartij en voorzitter van Stichting VOTA, die inwoners met schulden ondersteunt. Ook begeleidde zij via haar eigen praktijk oud-politici bij de overstap naar ander werk. Leijendekkers kampte de afgelopen jaren met de gevolgen van kanker, maar bleef zich inzetten voor anderen. Collega's en bekenden herinneren haar als een warm, betrokken en daadkrachtig mens. Ze laat haar echtgenoot 4 kinderen en 3 kleinkinderen achter. De Bodegraafse kunstschilder Harmen Kooistra viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is 50 jaar geleden dat hij begon met schilderen. Ter gelegenheid daarvan is tot en met 24 augustus een overzichtsexpositie te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 18 juli om 3:00 middags. Kooistra begon in 1976 als hobbyist, nadat hij werd geïnspireerd door een boek over Rembrandt. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn werk bestaat uit portretten, landschappen en pentekeningen van karakteristieke gebouwen in Bodegraven. De invloed van Rembrandt is daarin nog altijd herkenbaar. Voor de jubileumtentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de afgelopen 50 jaar. Bezoekers krijgen zo een mooi beeld van de ontwikkeling van een kunstenaar die al een halve eeuw een vertrouwd gezicht is in de Bodegraafse kunstwereld. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 augustus.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. In de regio met name op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg ongeveer een kwartiertje extra. Dan drukte bij Rotterdam, bijvoorbeeld de A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra door werkzaamheden op de A20. En ook op de N11 rijden nog langzaam. In beide richtingen vielen voor Alfa aan de Rijn. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: BRZ. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt nog net wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg. Ongeveer 10 minuten vertraging staat namelijk een file van 7 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voormalig wethouder Laura Leijendekkers uit Bodegraven is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. Leijendekkers was ruim 12 jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder. Ze begon namens Beter Bodegraven en werd na de fusie met Reewijk de eerste fractievoorzitter van Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd ze wethouder. Na haar politieke loopbaan bleef zij maatschappelijk actief. Ze was medeoprichter van Mijn Klimaatpartij en voorzitter van Stichting VOTA, die inwoners met schulden ondersteunt. Ook begeleidde zij via haar eigen praktijk oud-politici bij de overstap naar ander werk. Leijendekkers kampte de afgelopen jaren met de gevolgen van kanker, maar bleef zich inzetten voor anderen. Collega's en bekenden herinneren haar als een warm, betrokken en daadkrachtig mens. Ze laat haar echtgenoot 4 kinderen en 3 kleinkinderen achter. De Bodegraafse kunstschilder Harmen Kooistra viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is 50 jaar geleden dat hij begon met schilderen. Ter gelegenheid daarvan is tot en met 24 augustus een overzichtsexpositie te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 18 juli om 3:00 middags. Kooistra begon in 1976 als hobbyist, nadat hij werd geïnspireerd door een boek over Rembrandt. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn werk bestaat uit portretten, landschappen en pentekeningen van karakteristieke gebouwen in Bodegraven. De invloed van Rembrandt is daarin nog altijd herkenbaar. Voor de jubileumtentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de afgelopen 50 jaar. Bezoekers krijgen zo een mooi beeld van de ontwikkeling van een kunstenaar die al een halve eeuw een vertrouwd gezicht is in de Bodegraafse kunstwereld. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 augustus.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: protest de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de tipparade.
1: De goedemiddag luisteraars namens Abbammen en mijzelf tussen dit tijdstip en enkele minuten voor vijf het laatste onderdeel in de allerlaatste nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De Radio Veronica tipparade. 30 ijzersterke kanshebbers voor de nieuwe Nederlandse top 40. Nieuw binnengekomen op nummer 30. Het orkest onder leiding van Les Reed in het bekende Man.

0: Als de eerste van de negen in zijn totaliteit nieuwe binnenkomers in de laatste Radio Veronica Tipperal op 30, het orkest onder leiding van Les Reedon, Man of Action. Ook de laatste recensent van de nieuwe binnenkomers in Veronica's Tipparal. Veronica!
1: Radio Rock! Ja, het is een heel bijzonder stukje radiofragment, hè? Want eigenlijk was het heel vaak andersom. Veronica bracht allerlei platen uit of werd bejubeld door artiesten en die kwamen dan in de hitparade. En dan moesten Hilversum 3 en Radio Noordzee die platen ook draaien. Soms deden ze dat niet, soms in een gewijzigde versie, soms deden ze er flauw over. En ja, nu was het een keer andersom. The Man of Action, de tune van Radio Noordzee, kwam binnen in de tipparade. Op die allerlaatste tipparade van 31 augustus 1974. Ja, Tom Collins hoefde de naam Radio Noordzee niet te noemen, maar toch die grote Veronica jingelde nog net even tussendoor. Ja, ik vond het wel grappig. Ik kon het eigenlijk wel waarderen toen ik dat hoorde, ja. En daarvoor hoorde je de Osmonds, hè, met Crazy Horses. We hadden ze al met Down by the Lazy River. In 1970 hadden ze al in Amerika een hit, One Bad Apple. Hè. Ze werden geïntroduceerd als broertjes in de Alan Williams Show en ja, in Nederland wilde het maar niet lukken. Maar uiteindelijk in 1972 traden ze op in het programma 1 van de 8 van Mies Bouwman. En ik weet wel dat ik een tante had, die was helemaal gecharmeerd altijd van groepen die uit kinderen bestond en uit één gezin. En ze denkt, oh wat leuk hè, deze jongetjes die allemaal een beetje een jonge leeftijd hebben van 23 tot 15 jaar. Dat gaat helemaal goed komen. En toen kwamen ze dus met nummer Crazy Horses. Nou, ze viel van haar stoel. Echt, ze had er geen goed woord voor over. Wat een herrie was dit. En wij vonden het natuurlijk heerlijk hè. Ik was 16, 17 jaar. En nou, die tante die helemaal ontdaan was, want die had er zoveel van voorgesteld. Nou, dat nummer hoorde je dan net. Hè? En ja, het is ook geschreven trouwens door Alan, Wayne en Merrill, drie leden van de groep. Nou, verder ga ik er niks over vertellen, want ja, we hebben net met Down by the Lazy River natuurlijk al het een en ander over de Osmonds verteld. Nou, hier liggen nog twee platen klaar voor het tweede uur. Voordat we straks naar het derde uur gaan. Ja, en dan komen we terecht bij nummer 116. We slaan weer niks over. Op 11 november 1972. Maar liefst 5 weken lang op nummer 1. En de luisteraars van het programma Hit Shadow, waar het uitgezonden wordt bij RTV Midden-Holland, die weten intussen dat dat een van mijn favoriete zangeressen is. En daarom ben ik ook blij dat ik ze nu kan draaien. Nou, ik heb onze voorzitter, Mees Westraten, die je straks het volgende uur gaat presenteren, een plezier gedaan, want die is erg gecharmeerd van Franse muziek. Dus ich hab die liebe gesehen werd l'amour brille dans tes yeux.
2: Je luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.

0: Vicky Leandros was dat met L'amour brillait dans tes yeux. Ja, en zij had het Eurovisie Songfestival natuurlijk gewonnen in 1972. Nou, daar gaat Mees in het volgende uur nog wat aandacht aan besteden met het nummer Après Toi. En ja, het duurde natuurlijk best lang voordat een opvolger ook in het Frans op de plaat terecht kwam. Want ze was van oorsprong via Griekenland naar Duitsland gekomen. Dus toen werd het in het Duits, ich habe die Liebe gesehen. Dus ja, stond ze met twee talen op de eerste plaats. Maar ze was veelzijdig, want in 1972 stond ze ook in het nummer Auntie. Hè, als ode aan de BBC zong ze in het Engels. En later hebben we ze in het Nederlandse hitparade ook nog in het Nederlands gehad met Verloren zijn we niet. En dat was in 1982. En ze zong behalve in die talen ook nog, dus in het Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Grieks en Japans. Omdat ze in Japan heel erg populair was, heeft ze daar ook een aantal Japanse albums opgenomen. Ja, we hebben nog één plaat op de draaitafel liggen, maar Kees heeft nog een stukje radiofragment opgezocht over het einde van Veronica, de bekende klomp.
1: Veronica! Dit is het laatste uur.
2: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

die bekende woorden van Rob Oud, hè, die later wat genuanceerd werden, dat vond ik ook nooit eerlijk. Hè. Op dat moment voelde dat zo. En op dat moment was het ook zo. En het voelde de luisteraars ook zo. Deze dramatische woorden, ja, die ons zullen blijven als einde van 14 jaar Veronica. En als ik eraan denk, word ik er nog steeds boos over. Dat had zo helemaal niet hoeven gaan. Ja, ik zei het al, één plaat. En dan gaan we naar nieuws en weer. En daarna neemt Mees het over, Mees Weststraten, voor het volgende uur. Daarna Lambert Rijns. En daarna hoort u ons met z'n drieën weer. En zo gaan we op deze Oldtimersdag, ja, op RTV Midden-Holland gaan wij gewoon door. En dan Kees blijft gewoon achter de ruit voor de techniek zitten. Ja, en dan nog één nummer 1 hit. En dat is een plaat die 4 weken op nummer 1 heeft gestaan. Ja, ze heeft het nummer zelf geschreven samen met Barry Green. Oftewel Barry Blue, zoals hij zich noemt. Die bekennen we ook van Dancing on a Saturday Night. Zij schreef dit nummer. Ze had al eerder een nummer voor de Fortunes geschreven, Storm in a Teacup. En haar versie stond op de flipside van dit nummer. Klein meisje, geboren in 1950. Ze is intussen ook overleden. Ja, ze had niet zo heel veel hits meer daarna. Hoorden we niet zo heel veel meer van haar. Ja, helaas. Ja. Maar goed, dit nummer. Ik denk dat iedereen het nog wel kent. Het stond 4 weken op 1 van 14 oktober 1972 tot 4 november van datzelfde jaar. Tot aan nieuws en weer is hier Lindsay de Pol en Sugar Me.

0: FM 107.1 en op DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden en wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer op je radio.
4: Oldtimers Day.
5: Je luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.

0: is Oldtimers Day met Mees Weststraten.
1: Ja, we worden Mees Weststraten alleen hier. Alles voor mezelf doen. Nee hoor, dat gaat netjes gebeuren. De derde uur, we hopen het helemaal uitluistert. En tot 6 uur vanavond zelfs uitluistert. Leuke momenten, want er komen heel wat hits. En prachtige groeps en bands. En singer-songwriters aan van die denkt van, oh ja. Zoals onder andere Arthur Curley. We zijn hem, Alexander Curley. We zijn hem bijna vergeten, aan we dringen kennen. Was een grote hit. De Westerman heet eigenlijk Harm Douwe Bremer. 2012 overleden. En ja, kortom, hij werd ontdekt en door Giel Montagne in het televisieprogramma Op Losse Groeven van het Tros. De begeleidingsband was eerst nog Jeroen de Gloria. Nou, die hebben ook hits gemaakt, die kennen we. En een top 40 behaalde zij de top 3. En werd het nummer ook een beetje in de campagne van drankmisbruik gespeeld. Dus dat wel een boodschap achter. Nou, en dan kreeg hij nog Guus Kom naar Huus, want de koeien staan op spring, ook een mooie hit. Hij woonde in Zegveld tijdig, in mijn woonplaats, waar ik ook ben. En men denkt ook dat hij zong voor zijn broer, die boer was en die het wilde leven in Amsterdam ging doen. En zijn werk vergat ook de koeien vandaar. Laat nog over de messen trekken Turk, dat werd geen grote hit. Maar later ook de Zilver Halp nog gewonnen in 1977. En nog een Tolkiesroman vertaald in de band van De Ring op tv. Kortom, hij had wat meer capaciteit alleen maar die hit maken. En nog niet te vergeten, de voetbalhit Nederlands elftal. Hollanders zijn wij. Dat werd weliswaar geen grote hit, maar er werd wel veel op Veronica en ook elders gedraaid. En Avro Sterrenslag. En als je nou kijkt, hij heeft een stuk of 8 albums al uitgebracht. En echt tientallen singles. Dus ja, hij was in die zin wel productief, deze Alexander Curley. We gaan naar de Amerikaanse band Hot Butter Popcorn.
0: En dit is de Oldtimers Day.

Ja, zo gaat Pitje uit van Halt Butter van de naam. U krijgt in de uur ook nog fragmenten te horen van Radio WC en dat soort dingen die Kees allemaal van ons opgezocht heeft. We zien wel wanneer dat komt. Ja, deze Amerikaanse band speelde popcorn. Nou waren daar vele coverversies van. En presteerde het om bij Hilversum de top 30 in één keer die groep aan te kondigen met drie andere groepen. Dat was wel meer in die tijd. Zo denk je, ja, het is er van één de grootste hit natuurlijk. Nou, 1978 in 1900 was de band instrumentaal actief. Synthesizer muziek was toen nog in de kinderschoenen. En de meest bekende hit van 72 was dan deze popcorn die maar liefst 7 weken opeen bij Veronica stond. Het meest aangevende zender die erover ging. Nou, ik kan vertellen, bij Hilversum was die dan 3-1. Dat kan ook allemaal. Kortom, ze hebben zo'n 5 albums gemaakt. Dat was meer een studiogroep dan een livegroep die optrad. Maar kortom, ja, het is toch iets wat gewoon gebeurd is. Een andere man, heel populair bij een aantal dames van middelbare leeftijd. Ik zeg dat niet onherbiedig, het is echt zo. Was Judo Iglesias. En een prachtige hit heeft hij gemaakt. Onder andere Un Canto al Galicia.

0: Kocht, dat is toch geen nummer 1, maar wel de top 5 van de meest verkochte platen bij de Beatles en nog alle andere artiesten. In 14 talen zongen, dat is best wel knap. Nou, in zijn carrière heeft hij meer dan 5000 concerten gegeven. En meer dan 60 miljoen mensen, als je dat optelt, op het land blij gemaakt. Nou, hij heeft een aantal fames en een aantal prijzen gewonnen, of daarvoor aangemerkt. En ook in Latijns-Amerika was hij waanzinnig populair. Het gek is dat hij in Peking werd geëerd de meest populaire internationale artiesten voor China. Dus dat kan ook nog naast dan Zuid-Amerika en heel Europa. En deels ook Australië. Grammy Award, Billboard Award, enzovoort, enzovoort. En ook heel betrokken bij UNICEF. Daar heeft hij ook al veel geld aangeschonken. Hij is 60 jaar actief op de planken. Dat is ook wel bijzonder. Heeft nog een graad. Hij is doctorandus als arts. Heeft hij nog gedaan, gynaecologie. Kortom, heel veel dingen. Een galactische afkomst heeft hij. Althans, zijn grootouders die kwamen uit Bretagne. En uit delen van Engeland, zoals Ierland en zo. Nou, kortom, prachtig. En zo heeft ook nog voetbal gespeeld, professioneel bij Real Madrid. Maar iemand was zo vriendelijk om onderuit te schoppen en dat liep verkeerd af. Verbrijzelde hij zijn onderrug deels en daar heeft hij ook mee gelopen. Maar kortom, toen was de keus toch wel makkelijk om die te gaan maken. Een veelzijdige man die nog steeds optreedt en nog steeds heel erg populair is, mag gezegd worden. Ja, een andere band die ook lang bij je blijft, die iets achterlaat, is Procol Harum, die de pop een beetje met de klassiek vermengde. En een waanzinnige hit die hen zelf overtroefde, moet ik zeggen, was A Whiter Shade of Pale.
1: En dit is de Oldtimers Day. Alarmschijf.

0: Ja, prachtig nummer, Procol Harum, 67 opgericht. Daarvoor hadden ze ook ervaring om met andere bandjes wat geen successen waren. En het was een band, vooral dit nummer. Homburg 2 deed ook wat minder euforie. Waar ook ouders prachtig vonden. Dus ouders zeiden, eigenlijk is het fatsoenlijke muziek die je leuk vindt. Niet alleen die beat zelf. Nou, zo was dat. Maar het is heel veel. Er zijn er heel veel miljoenen van verkocht. Heeft heel lang in de hitparade gestaan in meerdere landen. Ze waren actief van 67 tot 77. Toen liep het een beetje af. Niet de live optredens, maar wel de muziek. Want ze hebben tientallen albums en vele singles gemaakt. En 91 begonnen ze weer op 2022. Met twee schrijvers, beide aan kanker overleden. Kort daarna, dus ja, ten hield het allemaal een klein beetje op. Nou, zo zie je dat je toch van een soort klassieke muziek, hè? Bach's Ouverture nummer 3, mensen zeggen, ik verzin het niet. Ik heb het ook gehoord. Was eraan ten grondslag met dat mooie orgeltje. Nou, veel albums gemaakt die ook het heel goed deden in de album top 100. Ja, en ze bleven in de jaren 70 ook populair, inderdaad met optreden, ook later in deze eeuw. En ja, ze hadden als een van de eerste groepen, je komt nu wat meer tegen, ook in Nederland, een succes met een symfonieorkest, een klassiek orkest, om er iets moois van te maken. Soms live ook. Nou, Grand Hotel was ook een van de grote albums. Kortom, het mag te zijn en het was ook heel bijzonder met die successen. Eens even zien, ja, zo'n Mouten van Niel, denk ik.
1: Radio Noordzee, zeemijlen ver muziek.
2: 9,5 minuut over half 1 op de 220 Radio Noordzee klok. In de top 50 op nummer 40 komende week. En gezakt vanaf 23. Eén van de twee opnames van Demis Roussos die we vandaag tegenkomen. Aan die andere komt pas in de top 10 aan de beurt. Dit is vooravond en daarvoor.

zoals gezegd, met twee platen ook vandaag weer in de hitlijst van Radio Noordzee, de top 50 te vinden. Demis Roussos, en een Engelse en een Duitse. De Duitse staat hoger dan de Engelse uiteraard, omdat die later uitgekomen is en eens ook treiterschijf was. Demis Roussos is dit, gezakt vandaag met Forever and Ever, en dat allemaal van 23 naar 40. Tweede week 46 binnen, en nu naar de 39ste.

0: Ja, zo zien we weer een Nederlands, mooi Nederlands product van een leuk duo. Wat toch een beetje te grond gegaan is aan de relaties. Jammer. Malte McNeil. Nou, het zangduo bestond uit Willem Duin. Big Malt noemen we hem wel, was een grote man. En Maggie McNeil, Sjoukje de Spijker eigenlijk. En die na een huwelijk bekend werd als Sjoukje Smit. Nou, door Hans Hemert is het zangduo bekend geworden. 71 tot en met 74. En hadden 7 tot 10 hits, van een paar nummer 1. Nou, ook in het buitenland was het heel succesvol. Ook in Engeland bijvoorbeeld, waar ze optraden en waar toch ook de top 10 notering werd gerealiseerd. In Amerika niet, omdat onze Maud niet durft te vliegen. Dan zeg je, ja, we zien wat anders, een boot, en dan ben je een week onderweg en regelt dat. Maar dat is niet gebeurd. Ja, kortom, mooie, mooie platen. Veel gouden platen ook, inderdaad, mag gezegd worden. Eurovisie Songfestival hebben ze in 1974 opgetreden. En achter ABBA en Ciola Cinquetti werden ze derde. Dat scheelde inderdaad met Ciola Cinquetti. Niet zo veel, die al voor de tweede keer daarmee meedeed. Maar goed, San Remo Festival, het was nog heel erg bekend, heel populair. Daar haalden ze een tweede plaats. En als je Star, dat werd een grote hit in Europa. En werd ook achter hem in Engeland en zo. Later werd er door Sweet en Middle of the Road nog wat covers gemaakt van sommige songs waar ze wel mee aan de haal gingen. Nou, kortom, in 2018 traden ze na een ruzie over en weer weer op. Met Arie Rimmers die dat een beetje aanstuurde. En in 2004 overleed Maud aan zijn gezicht. Kortom, ze konden privé elkaar niet luchten. Maar maakte er dan toch wel iets moois, om mag gezegd worden. Een andere, ook een Nederlandse signatuurband, Earth of Fire. Niet te verwarren met Earth Winter Fire. Dat is een Amerikaanse pop-jazzband. Maar Earth and Fire, ik heb ze ook regelmatig gezien, maakte prachtige hits. Onder andere Memories.
1: De mooiste nummer 1 hits op RTV Midden-Holland.

Ja, prachtige song Earth and Fire. Was een Nederlandse popgroep, zoals al gezegd. In de jaren 70, deels 80 wel heel erg populair. Met name uit de regio Voorschoten en Voorburg, Leidschendam kwamen ze. Nou, de mensen bekend is natuurlijk Jenny Kaagman, die zang deed. En dan tweelingbroers Gerard en Chris Koert, die de overige bandleden waren. En ervaring hadden met muziekschrijven, zelfs van school of aan andere bandjes deden. Nog niet zoveel succes, maar wel veel ervaring hebben opgedaan. Nou, de geschiedenis is prachtig, hè. Vanaf hun 14e, zoals ik al zei, de beide broers actief. En later dan de namen gewijzigd in Earth and Fire. Jenny Kaagman, eerst was een andere zangeres, maar die ging naar een andere band. Toen was zij de keus, hele goede keus, ook een hele charmante vrouw. En goed om aan te zien bij zo'n band in die tijd. En maakte hitsingles, behalve deze, Groupie is the One, Wild and Exciting en Song of the Marching Children. Een conceptalbum mag eruit. Dat was in die tijd al heel bijzonder. Een soort wild album. Nou, het werd later wat meer progressieve rock. Waarbij ze ook het instrument Molotron introduceerden. Dat wordt ook bij de Moody Blues een heel bekend instrument. Met Nights in White Satin en zo. En Jaap Egmond die kwam als producer bij Earth and Fire in 1972. En daar kwamen dan de eerste eenhits. Bijvoorbeeld deze Memories. Kortom, ze hebben het heel goed gedaan. Heel veel albums uitgebracht. Maar toch later, in de jaren 80 verviel dat. De een ging een andere muziekkeuze maken. De volgende ook. Het hele regiment van artiesten veranderde nogal eens. Dat geeft toch voor de continuïteit ook geen goede plek. Maar goed, we hebben heel veel singles. En een stuk of 10 albums hebben ze gemaakt. Dat mag er allemaal ook wel zijn. Een andere artiest waar onze Henk heel groot fan van is, is Vicky Leandros, die in vele talen zong. Après toi, en dat betekent, gaat u voor als je een dame Frankrijk ziet en je geeft zo'n zetje, après toi, dan doe je het heel goed.

Ja, apertois Griekse zangeres Vicky Leandros, die in talloze talen zongen, nog tientallen miljoenen platen heeft verkocht. Dit nummer speelde ze op het Eurovee Songfestival. Dat was al een keer geweest. Dit werd op nummer 1, apertois. Come wait me. Nou, prachtig nummer. Koninkrijk bereikte ze ook een hoge Britse hitlijsten. Maar ook in Australië piekt het nummer heel hoog. En in meerdere landen, op het vasteland van Europa bijvoorbeeld. Zong ook wel songs van Mikis Theodorakis, van de Sitagi en zo. Allemaal mensen die tegen het kolonelsregime in de jaren 70 hebben geprotesteerd. Kortom, stonden wel. Dus kortom, heel veel hits gemaakt in talloze landen. Ook in Japan en zo in de jaren 60 en 70. En ze heeft zelfs een nummer opgenomen in Nashville, Tennessee. Het wel half de country. Om mos te maken in Across the Water. Een album dat deed in Amerika heel goed als release. Maar haalde niet de charter 100. Ze is ook nog gemeenteraadslid geweest en vice-burgemeester van de havenstad Piraeus. Men is ermee gestopt als lokale burgemeester, gezien haar functie van de muziek die heel veel tijd kostte. Ja, zo zie je, talloze albums gemaakt, grote liederen, ook in diverse landen opgetreden, soms met een kerstliedjes in een soort show en ook in Californië met Kim Foley, soort David Letterman, maar dan net even wat anders. En dan Spaanstalige albums uitgebracht in Latijns-Amerika. En dan doe je toch meestal wel heel erg goed. Kortom, geniet altijd nog een beetje van, laten we zeggen, deze Vicky Leandros. Een andere band, het moet je smaak zijn, dat weet ik. Ze hebben een paar hits gemaakt, ook in Nederland. Dus Middle of the Road, I'm Talk, of Fall in USA.

Ja, de suite gingen wij tegenaan. Eerst nog een fragment van Radio OC. Kees, alle complimenten, want die duik je in de catacombe om die oude singles te vinden. En voor het tikken, Nick en alles te zorgen. Nou, suite, dat was een Britse glamour rockband in die tijd. Er waren meer. 71, 78 hun hoogtedagen. 68 zijn ze opgericht. En eerst nog, hoe heet dat, suite, chocolade, suite. Nou, mooie successen hadden ze inderdaad. Dat mag gezegd worden, een aantal. Bubblegum muziek noemt men het ook wel. Ik kwam je ook een beetje tegen bij... Mutt, Smokey, Hot Chocolate. Hun eerste hits was in 1971 met Funny Funny. Coco en Papa Joe, dat waren hits die in 1972 volgden. Blockbuster natuurlijk, hè, aan de hand van die film. En Dynamite, die lieten ze links liggen. Mutt nam het voor een paar cent over. En die maakte daar een hele grote hit mee. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren natuurlijk. Nou, steeds meer die glamour rock kwam in de druk. Later een beetje de hard rock. Later werd ook de samenwerking met een paar mensen verbroken. Je ziet dan wel nog als wel nieuwe mensen binnenkomen en weer gaan. Nou, 75 grote hits met Action en Fox on the Run. Dat was ook een heel grote hit, heel populair dus in Nederland. En de, ja, voorbijgestreefd later met de muziek van disco, punk en new wave en zo. En maar zelfs onze Lambert nog een discjockey was, kan ik me herinneren. Maar dat is wel heel lang geleden. Kortom, symfonische rock, allerlei namen werden bedenkt. Het liep al elkaar achterna, die soorten muziek en de naamvulling daarmee. BBC opgetreden, dat maak je ook al heel erg bekend. En ja, Nederlanders ook de nodige grote hits gemaakt. En je staat ervan te kijken, zo'n band, hoeveel albums die gemaakt heeft. Een stuk of 40. Ook wel samengeraapt albums en live, maar toch, het stonden wel. En singles nog veel meer. Dus die zin denk, ja, je bent wel ontzettend productief geweest. Maar kortom, in Nederland dus de suite. Daarnet hadden we de Middel op de Rood. Misschien daar ik wat meer over vertellen, want ze komen nu weer aan bod met Sacramento.

Ja, wel een grootste hit van Middle of the Road. Ik speel hier Rebellion, maar dan moest ik lang op die rood gaan zitten. Middle of the Road, een Schotse popgroep trouwens, in de jaren 70. Heel veel successen, maar ook trouwens Latijns-Amerika en vooral ook in Duitsland. Waar op een bepaald moment concert 20.000 mensen naar keken live. Nou, je zou kunnen zeggen het vroege geluid van Europop. Met de kenmerkende harmonieën. En zo liepen ze een beetje op ABBA vooruit, zou je kunnen zeggen. De leadzang van Sally Carr, aparte stem. En ze hebben ontzettend veel singles verkocht. Miljoenen. En nog een gouden plaat. En meer zo van het Chippy Chippy Jeep. Sacramento. Tweedly Dee. Leuke teksten. Tweedly Dum. En Sole Sole. Ja. Miljoenen dus verkocht. En niet alleen dus in Glasgow en Schotland bekend, maar ook in Nederland veel hits gemaakt met hun bijzondere stijl van muziek. Argentinië zijn ze geweest. Ja, bubblegum muziek. Een mooie uitgang. 1968 actief. Nog een paar keer terugkomen. Maar nu hoor je niet zoveel meer van hem. Wel, die zangeres nog wel liedjes schrijft en nog wel in die hele cultuur bezig is als het over die muziek gaat. Nou, veel Scandinavische radio gedraaid. Dat was ook in de daverende 30. Zelfs in Frankrijk. Dus kortom, je mag dan zeggen, we hebben het met elkaar goed gedaan. Een andere band, Les Poppies. Ja, wat zongen die? Afgekort, Non, Non, Rien.

Ja, ja, Les Poppy, een Franse jongensgroep uit de jaren 70. En het aardige hiervan is, de naam La Poppy is afgeleid van Jean, ze zongen die popmuziek en is voortgekomen uit een Frans kinderkoor uit Parijs, vlakbij de Seine. Ze zongen toen al heel kritisch over liefde, onbegrip en over de oorlog, vandaar dat Non, non, rien, et changé, nee, nee, er is niets veranderd. Nou, Nederland ook in de top 40, daverende 30 en zo tv-programma's geweest. Doet altijd goed met kleine kinderen. En een succes. We gaan aan het eind van dit uur, dadelijk komt Lambert in het vierde uur, met weer Middle of the Road, zou je staan, maar dat kan hij niet zo doen. Ook hij is er al. We draaien nu misschien wat onbekend Rob McKuen. Ja, het is een Amerikaanse dichter en singer-songwriter. Heeft heel veel platen verkocht. 100 miljoen van het nummer we draaien, Without a Worry in the World. En heeft over 60 miljoen boeken van gedichten verkocht. Dus de man was heel getalenteerd en zo. Met dat soort dingen heeft ook minder meer Jacques Brel ontdekt in de begin jaren 60, eind jaren 50 en hem ook bekend gemaakt. Hij woont nu in Californië en zo, hoewel ja, van 1955 tot 2004 actief. En ja, toch iemand die er mag staan. Nou, laten we eens naar de song luisteren die ons dan weer herinnert aan die tijd. Without a Worry in the World.

0: FM 107.1 en op DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden en wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 6 kilometer, 20 minuten, de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Het is zomer op je radio.
4: Oldtimers Day. Je luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.

0: Je luistert naar Oldtimers Day met Lambert Rijns.
1: Ja, Dritje, dan goedemiddag. Het vierde uur van de Oldtimers Day 2026. Aan de andere kant van de ruit, zoals wij de roepers, zit collega Kees Kok voor de techniek. En dat komende uur krijgt u het vierde uur van die Oldtimers Day. Zijn we begonnen met een leuke hit geweest van die Britse popgroep Middle of the Roads. Met Sole Sole uit 1971. Werd geschreven door Fernando Arbe. Nou, tweede in de rij. Gaan we maar gauw mee beginnen, denk ik. Dat is 11 nummers in dit uur. In dit vierde uur van Oldtimers Day is er één van Rod McKuhn. Ook in het vorige uur heb je er één geluisterd. De hit van Rod McKuhn uit 1971. Dan Soldiers Who Want To Be Heroes kregen dat jaar een grote status en zeer bekend op de radiozenders.

0: Een van de hits van die Amerikaanse zanger en dichter Rod McGuinn. Volgens mij zijn er nog steeds heel veel fans die graag beluisteren deze muziek van McGuinn. Trouwens, in dit uur krijgt u ook weer twee mooie oude radiofragmenten. En in dit uur staan twee fragmenten van Radio Noordzee en Arena geprogrammeerd. Maar onze muziek is de hoofdtoon. Oldtimers Day is al heel wat jaren bekend bij de radioliefhebbers. En dit jaar dus ook bij RTV Midden-Holland. De strekenboep. Tijd voor een zomerkraak uit het jaar 1971. En zult u zeker plezier aan beleven met deze temperaturen. Borriquito scoorde in veel landen deze meezinger van Perret. Borriquito is een bekende Spaanse rumba-hit uit 1971 van de artiest Perret. Met vrolijke zomerliedje geschreven door Pedro Pubil Krolaf bereikte in dat jaar 1971 de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. De tekst gaat over een ezeltje zoals jij.
1: Dit is de Oldtimersdag.

0: Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú, y pobrequito como tú,
1: que no sabe mi lado, pobrequito como tú, y
0: yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y pobrequito como tú. Más que tú, más que tú, más que tú y más que tú y pobrequito como tú.
2: Ja, zo gaat dat nog een uurtje door, denk ik. Dit nummer, een grote wereldhit geweest, dat wel natuurlijk. Hè. Dat was de Perre met Borrequito. Trouwens, dat vogeltje had niks met dat liedje te maken, maar dat was de Roepie. Roepievogel, was het ook in die tijd eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, misschien dat iemand dat weet, kan ons dat nog vertellen. Gaan we naar de volgende muziek, en wel nummer 4 in dit uur. Liefhebbers van het Nederlandstalige lied opgelet. De komende 5 minuten komt een zogenaamde tranentrekker voorbij gedurende Old Timers Day. Werd zeker een nummer 1 hit en bleef ook weken in die top 40 staan. Ook dit nummer was geen alarmschijf bij Veronica, maar nog steeds wereldberoemd in ons land. Hier is Jacques Herp met Manuela uit 1971. En Manuela is geschreven door Pierre Cartner, Harry Topel, George Moslem en Tom Bos en geproduceerd door Cartner. Het lied is een Nederlandstalige bewerking van het gelijknamige Duitse lied van Gunnar Welts uit 1970. Het is een soapopera die gaat over twee geliefden en de liedverteller en de Manuela die een auto-ongeluk hebben gehad en waarbij Manuela zwaar gewond is geraakt. In het lied wordt verteld dat de dokters haar proberen te redden, maar er wordt niet verteld of Manuela het uiteindelijk overleeft of overlijdt. In de oorspronkelijke Duitse versie ging Manuela wel dood, maar de NCRV vond dit niet gepast. Hierop paste Cartner de tekst aan, zodat het niet duidelijk werd gemaakt.

0: Manuela. Manuela.
1: Ja, en van de ene tranen trekken naar de andere, want ik zit goed in de boter hier met het Nederlandstalige lied in dit uur van All Time Is Day. Trouwens, even een melding doen dat we straks na de plaat die dadelijk gaat komen een radiofragment gaan draaien van zeer lang geleden. Gaan we naar 1971, dan hoort u onder meer in het gedeelte van Radio Noordzee over de Mebo 2. Maar eerst gaan we nog meer Nederlands draaien uit oldtimers in dit uur. Zou het erg zijn, lieve opa, ook uit het jaar 1971, dan met vader Abraham en de zangeres Wilma Landkroon. Zou het erg zijn, lieve opa, als de wind niet meer waait, als de haan in de morgen zijn lied niet meer kraait. Enzovoort, enzovoort.

0: Fijn dat u luistert trouwens naar Oldtimers Radio hier bij RTV Midden-Holland. Nou, deze gingen heel ver terug met vader Abraham en Wilma. Zou het er zijn, lieve opa, uit het jaar 1971. Een oud radiofragment hebben we staan. Ik denk van de Radio Noordzee. Klopt dat, Kees? Anders wachten we gewoon even tot jij hem hebt gevonden, hoor. Praat ik vast verder dat we straks na dat radiofragment weer een fantastische hit hebben staan die u zeker allemaal kent. Maar eerst maar even luisteren naar Radio Noordzee in het jaar 1971.
1: Is het radiozendschip Mevo 2, het radiozendschip Mevo 2. Radio Noordzee Internationaal. Wij zenden uit in de Middengolf, twee korte golf en FM. Na de vermoedens van onze kapitein en bemanning zijn wij van onze ankers geslagen. Voor zover wij dit zelf kunnen controleren is dit waar. De ankerketting staat recht naar beneden, hetgeen volkomen abnormaal is bij deze golven en dit weer. Het schip reageert veel grover dan normaal. We zijn waarschijnlijk van onze ankers geslagen. Om moeilijkheden met de autoriteiten te voorkomen, hebben we besloten zenders uit te schakelen. Het radiozendschip Mevo 2, het radiozendschip Mevo 2. Wij verzoeken u om ons kantoor in Hilversum in te lichten van dit geval. Dat is dan telefoonnummer 02150-49775. 02150-49775. En 02150-49776. De Mevo 2 is op dit.

Ja, over dit nummer heb ik zeker wat te vertellen. Maar ik wil nog even terug naar die zeezenderfragmenten. U hoorde een zeezenderfragment van Radio Noordzee, de Mebo. Maar even misschien als tip meegeven aan de strekenwoep voor de toekomst. Misschien kunnen we gewoon een zeezender starten. Dan zenden we hem ergens neer van het Midden-Nederland op het water. En dan beginnen we gewoon een zeezender van RTV Midden-Holland. Lijkt me een leuk idee trouwens. Maar trouwens over Fanny Fanny van The Sweet. Dat is de Britse topgroep. The Sweet is in 1971 een grote hit in ons land geweest. Het bereikte de eerste plaats in de hitlijsten. Het is een van de vroege hits van The Sweet waarin de aandacht nog op bubblegum muziek ligt. Later richt deze band zich meer op de glam rock en de hard rock. Fanny Fanny is een nummer van de Britse band The Sweet en het verscheen op een debuutalbum. Ook nu nog regelmatig te horen in diverse radioprogramma's.

eigenlijk een heel mooi muziekstuk, hè? Maar dan in die populaire uitvoering gedraaid door het orkest van Waldo de los Rios. Symfonie nummer 40 van Wolfgang Amadeus Mozart behaalde ook in ons land de top 1 notering, zonder een alarmschijf te zijn geweest. Wel als treitenschijf trouwens bij Radio Noordzee. De Argentijnse componist en de dirigent die voornamelijk filmmuziek schreef, Waldo de los Rios, pseudoniem trouwens voor Osvaldo Nicolas Ferrara, werd wereldberoemd met deze vertolking van Mozart's symfonie nummer 40 in G minor uit 1971. Hij legde zich verder voornamelijk toe op de populaire bewerkingen van klassieke werken. Dan gaan we het anders draaien. Wat dacht u van een dikke grote Duitse hit in ons programma, welke ook in ons land de top 1 behaalde? Peter Maffay, daar hebben we het over. Lukte het in het jaar 1970 en werd de single een grote hit van bijna 5 minuten. Ook hier in Oldtimers Day gaan we het hele nummer draaien. Hier is het nummer Doe. Doe was trouwens de debuutsingle van Peter Maffay uit 1970. In januari van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. De single werd ook dat jaar een groot succes en het is één van die grote hits uit de jaren 70. Het nummer stond 28 weken in de West-Duitse hitparade, waarvan 13 weken op de eerste positie.

0: Ja, bent u er nog? Jazeker wel. Nou, weer zo'n tranentrekker. We hebben er een paar gehad zo in dit uur. Gaan we nu heel wat anders draaien dadelijk hoor. Weer zo'n grote hit gaan we draaien uit het jaar 1970. Ik heb het nu over Gilbert O'Sullivan. En Nothing Rhymed uit 1970. De eerste top 10 hit is dat geweest. Die Gilbert O'Sullivan in Engeland heeft gehad. In ons land schopt het nummer zelfs tot nummer 1 in de hitparade. Toch werd dat bij de meest bekende mensen zijn nummers Alone Again, Naturally, Claire en Get Down. Kernpunten van dat nummer. Gilbert O'Sullivan schreef dit nummer zo dadelijk nadat hij via de tv werd geconfronteerd met beelden van hongersnood in Afrika. De titel Nothing Rhymed, niets rijmde, is een metafoor voor het feit dat de wereld uit evenwicht is. De afschuwelijke werkelijkheid en het gewone leven lijken niet meer bij elkaar te passen.
1: Van 9 uur 's morgens tot 's avonds 6 uur. De mooiste nummer 1 hits.

Zeer herkenbaar en door velen gewaardeerd. Deze prachtige klanken van Gilbert O'Sullivan. Oldtimers Day is dit, het vierde uur trouwens, met Kees Kok en Lambert Rijns. En in dit uur draaien we natuurlijk wel de nummer 1 hits. Maar trouwens, alle hits in dit uur waren nooit een alarmschijf. Hoef ik bijna niet meer te vertellen waar we aan toe zijn. We gaan naar de T-Set. Nou, genoegzaam bekend in ons land en ook daarbuiten. T-Set was de Nederbeatband uit Delft die in de jaren 60 Rhythm and Blues en vanaf de begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van T-Set zijn onder meer Ma Belle Ami, kent u wel, en She Like Weeds, een Nederlandse nummer 1 hit in december 1970. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein van de succesgroep. Hier is de T-Set met She Like Weeds.

0: Nou, daar was het dan inderdaad weer zo'n prachtig hit van de T-shirt met She Like Weeds uit het jaar 1970.
1: Binnenkort komt de top 50 van 19 mei 1973 online. En daarmee sluiten we een periode van 3,5 jaar met 184 non-stop R&I top 50's en 3 non-stop R&I top 100's af. Maar we nemen nog geen afscheid, want er ontbreekt nog een lijst. Een lijst die nooit is uitgezonden, maar waarvoor al wel een plaatsje is ingeruimd. Het is een lijst met vele artiesten uit binnen- en buitenland, waar je niet alleen naar kunt luisteren, maar ook naar kunt kijken met de Hughes Corporation.

0: het Offshore Radio Forum in de gaten. Want rond midden maart komt deze lijst daar online. De afsluiter van 3,5 jaar non-stop R&I hitlijsten, uiteraard wederom met een extraatje. Radio North Sea
1: International. Ja, deze promo stamt uit het jaar 1973. Nou, als je dat zo beluistert, zou bijna nog gewoon mee kunnen, toch, als promo. Alleen misschien wat andere muziekinvulling. Straks in de volgende uur krijgt u ook nog een aantal radiofragmenten. Onder meer ook van R&I, ook van Veronica, Radio Caroline en London met Tony Blackburn staat erop. Verder nog een aantal zaken die naar voren komen. Trouwens, we gaan dit uur bijna afsluiten met muziek van de Cats. Maar eerst nog even een melding doen dat u eventueel kunt reageren op dit programma vandaag bij de Sprekenboek Midden-Nederland. U kunt een e-mail sturen naar de redacties van de deelnemende omroepen. Dat zijn de redacties bijvoorbeeld van BSS voor de luisteraars in Bodegraven, de luisteraarsregio Waddinxveen naar RTW Waddinxveen, Krimpenerwaard natuurlijk ook, Midland FM Ouderwater en ook RPO Woerden. Wilt u reageren, dan kunt u dat doen via een e-mail. Nou, dan gaan we naar de laatste in dit uur. Ja, dat gaat wel lukken allemaal. We hebben eigenlijk nog tijd over, dus dat gaan we mooi vullen. Dan nu na de T-set gaan we naar Volendam. De Cats zijn een van die formaties met die grote hits in de top 40 en alle andere hitlijsten die er maar zijn. Nog steeds heel veel gedraaid en dus ook in de lijst van vandaag van Oldtimers Day gaan we van de Cats van 1964 tot 1985 trouwens. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van ons land. De bezetting bestond toen uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, gitarist en Theo Klauwe, drummer en ook Piet Keijzer. Nou, we gaan daar draaien, eentje uit 1970, ruim 4 minuten, Where Have I Been Wrong, The Cats.

Ja, zo zijn we bijna richting het einde van het vierde uur van deze Oldtimers Day. We zijn trouwens vanochtend om 9:00 begonnen en we tellen af van heel hoog naar nummer 1. Nou, op 102 hebben we gedraaid Middle of the Road. Toen kwamen we op 101 met Rod McCune, Perret met Borquito op nummer 100. Nummer 99, Jacques Hebb met Manuela, Vader Abraham en Wilma met Zout Ers en Lieve Opa op 98. Op nummer 33 in de lijst van Oldtimers Day, Sweet met Funny Funny. Nummer 92, Waldo de los Rios, die prachtige klanken bekend van onderweg Radio Noordzee natuurlijk, de symfonie nummer 40. Op nummer 91, Peter Maffay met Doe. Op nummer 90, gedraaid voor alle fans en alle liefhebbers, Gilbert of Sullivan met Nothing Rhymes. Op 88, de T-shirt met She Like Weeds. En zojuist de allerlaatste dit uur, die was van de Cats op nummer 87. Kortom, we gaan de komende uren nog tot 6:00 zeker door met Oldtimers Day. En eindigen we zo tegen de klok van 6:00 vandaag met die nummer 1 hit. Trouwens kan ik wel verklappen, in het volgende uur zit het hele team hier weer aan tafel. Dat zijn Mees Westraten, Henk Schellevis en Dapper Rijns. En Kees Kok blijft gewoon weer een uurtje zitten, want hij gaat maar door met die techniek. Zeg, drink je wel genoeg, Kees? Ja hoor, ik drink genoeg water. Nou, prima dan. We gaan richting het nieuws en alle luisteraars van alle meewerkende radiozenders bij RTV Midden-Holland. Blijf gewoon gezellig bij ons bij Oldtimers Day. En nogmaals, na het nieuws en de berichten zijn we graag terug. Dan met het vijfde uur. Tot straks.

0: 107.1 en op DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden en wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is zomer op je radio.

0: Katten en Lambert Rijns.
1: Ja, welkom terug bij het zoveelste uur. Vijfde uur alweer van de Oldtimersdag op RTV Midden-Holland. 5 minuten over het hele uur. Kees Kok zit nog steeds aan de andere kant van de ruit voor de techniek. En ja, Mees Westaten zit hier. En zometeen schuift Lambert Rijns ook nog aan. En de eerste plaat die je hoorde was een nummer 1. Die maar liefst 6 weken lang op de eerste plaats bleef staan. De Les Humphrey Singers. Een oud traditioneel gospelnummer in een nieuw jasje gestoken. En ja, dat werd een hele grote hit. Les Humphrey, die in de Duitse versie van de musical Hair had meegespeeld. En ja, dit was wel het begin van de nodige hits voor de Les Humphrey Singers.
2: Ja, ik heb begrepen, in Hamburg zijn ze begonnen. Daar hadden ze al een hitje, een Duitse song, voordat ze zo bekend werden vanaf 1970, zeg maar, ook in Nederland. En ik zie ook, het was een breed gezelschap. Allerlei kleurrijke mensen uit allerlei landen, een stuk of 40. Ja, dat verzamelden nog alles. Het was, gospel en zo en dat soort dingen. En later zien we, toen ze uit elkaar gingen, dat Liz Mitchell, die kwam met Boney M als leadzanger.
1: Dat klopt, ja.
2: En er was er ook nog één, waar zat hij ook alweer? Daar ben ik even kwijt. Oh ja, bij Lucifer de Band kan er ook nog eentje zingen. Dus, ja. En de Uriah Heep.
1: Uriah Heep.
2: Juist. Yeah? Daar is er ook nog eentje naartoe gegaan. De drummer of zo. Dus ze hebben hem weg wel gevonden, maar ik denk niet alle 40.
1: Nee, maar er stonden er een hele bij voor de show. Die sprongen wat en die riepen wat. Dus, maar dat hoorde, en die werden iedere keer weer vervangen. Want er bij een volgend filmpje...
2: Ja, op straatfeest, kom er even bij.
1: Ja, het zag er allemaal leuk en gezellig uit.
2: Oké.
1: Ja. Maar goed, wij gaan weer verder. Hè? Dus we slaan er 1 over. Nee, we slaan er zelfs 2 over. Lola van de Kings slaan we over. En Golden Earring met Back Home.
2: Betekent overigens wel dat we er een goede voor terugkrijgen. Ook heel populair. In de Summertime van Mungo Jerry. Had later ook wat pittigere songs. Van de eerste hele Lions en zo. Maar kortom, vanaf 70 ook populair in Nederland. Mungo Jerry.

0: Ja, Mingle Cherry, een Britse folkband, folkrock, hoe je het noemen wil. De enige factor die het standbeeld was.
1: Goedemiddag. Hoede, ben ik in de uitzending?
2: Je bent in de uitzending, ja.
1: Fijn, ja, je spreekt met je collega. Ik ben even afwezig, ik zou dit uur ook zijn, maar ik zit nu aan de soep.
0: Ja.
1: Het doet me even denken aan die zeezendertijd. Daar gebeurt ook altijd van die rare dingen allemaal. Dingen, onverwachte zaken. Nou, dit is ook heel onverwacht. Ik moet even meldingen maken dat de Oldtimers echt een succes is aan het worden. Hè? Dat heb ik begrepen.
2: Ja, het is het 11e jaar dat we dat doen. Dus ja, ja. Dat mag ik hopen, ja.
1: Ja, zeg, maar hoeveel uur moet je nog gaan, denk?
2: Wij met z'n allen bedoel je?
1: Ja, tot 6 uur toch?
2: En hierna nog 4,5 uur. Ja. Dus,
1: Oh jee. Dus ik mag nog wel eens terugkomen straks.
2: Ja. En niet beetje, knoeien met die soep, hè? Want
0: een beetje heel rustig.
2: Opruimen.
0: Maar je lammetje zegt dan, er wordt veel geluisterd. Ik krijg wel van kennissen uit de Drechtsteden en Brabant die er wonen, ook luisteren. Ook heel goede berichten. Dus het is wat breder dan alleen maar de Krimpenerwaard, Gouda, Woerden enzovoort.
1: Ja, ik kreeg ook berichten uit Brabant bijvoorbeeld. En uit het oosten van het land. Er wordt veel geluisterd, denk ik. Dus sowieso, hartstikke leuk.
2: Nou, en ik heb mijn collega's van AMBO PCOW hier in Woerden opgeroepen om te luisteren. Okay. Dus ik weet niet of ze dat al doen, maar ik zal het in het volgende uur, als ik er zelf ben, nog even oproepen en ze bedanken als ze luisteren. Dus ja, laten we. Dit wordt gewoon een hele leuke dag met elkaar.
1: Zo.
2: Ja,
1: en we zijn er niet op de helft.
0: Ja, jij mag er dadelijk weer bij zijn.
1: Tot straks.
2: Okay. Tot zo.
0: Maar nog even met mijn zin, dus kort. Britse folkband en zo. En dit was de grootste hit. In de summertime zijn er veel van verkocht. Maar ja, het was toch maar eventjes een aantal jaren en zo. En daar bleef het bij Canada in de top 100. Nog een beetje in Zuid-Afrika. In Engeland wat, in Nederland. En toen was het opeens afgelopen met Mungo Jim.
2: Ja, ik vond ze wel heerlijke nummers hebben. Baby Jump bijvoorbeeld. Ja. En Lady Rose.
0: Zat er goed ritme.
2: Ja, dat waren lekkere, heerlijke nummers. Ja, de enige constante factor in die groep was dat Ray Dorset eigenlijk.
0: Ja, en de rest waren er ook 40 andere. Ja,
2: maar we gaan weer door met de muziek. Want Kees zit al eigenlijk een beetje te kijken. Zie, hij gaat al op plaats starten. Dus we vertellen er straks iets over.
0: Okay.
2: Opnieuw Shocking Blue, de opvolger van Mighty Joe. Never Marry a Railroad Man.

0: Zij Mariska Veres op een feestje in Loosdrecht. En die werd gekoppeld aan de groep als zangeres. Send Me a Postcard kwam in de top 40 terecht. Dus ja, toen was het helemaal gedaan in 1970. Absoluut het topjaar. Met Venus op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Nou, wat waren we trots op die groep. Zeg, hey, ik woonde toen in Voorburg. Nou, Voorburg, Den Haag, dat hoorde bij elkaar opeens. En ja, we waren zo trots op Shocking Blue en op Mariska Veres. De opvolger werd Mighty Joe en toen Never Marry a Railroad Man. Beetje jammer dat deze plaat niet in de Amerikaanse hitparade terecht is gekomen. Bleef steken bij de Bubbling Under. Maar in Nederland heeft hij toch 2 weken lang op nummer 1 gestaan. Op 27 juni en 4 juli van het jaar 1970.
1: Ja, hij zou wel eens nog in rap 2000 terugkomen zijn. Een paar mensen overleden, waaronder ook de zangeres die ernstig ziek had.
0: Ja, toen mag ik heel even over Mariska Veres. Ik was heel erg groot fan van haar. Ja, ja. En zij woonde vroeger bij haar ouders. En die woonde in dezelfde straat als waar mijn oma woonde.
1: Leuk.
0: En toen zagen wij een keer een taxi voor haar huis stoppen. En toen zegt tegen mijn nicht, ik zei, misschien stapt Mariska in die taxi. Dus wij gingen achter aan 2 auto's zitten. En toen kwam ze inderdaad naar beneden, helemaal in het wit, met een koffertje bij zich. En toen stapte ze in die taxi. En toen was ik heel brutaal. Was 15. En ik zei, dag Mariska. Maar die eikel van een taxichauffeur gooide gelijk die deur dicht. En toen stapte die in en toen reed die weg. Dus zij had het volgens mij helemaal niet gehoord. Maar we hadden ze wel gezien. Hè. Dat was
1: van
0: echt
1: dichtbij,
0: het gesprek van de week.
1: En dat doe ik niet iedereen. Nee.
0: Nee. Maar goed, jij gaat iets over Moody Blues vertellen?
1: Ja, doen we zo even. Want dat is natuurlijk wel een groep die echt een hele mooie sound had. Mooie teksten en grote hits gemaakt heeft. Maar laten we daar wat over zeggen. Wat gaan we niet draaien? Questions.

0: Ja, prachtige song van de Moody Blues. Een band met synthesizers, met een orkest erachter. Dat was in die tijd nog niet zo gewoon. En die Mellotron, een bijzondere muziekinstrument wat die mooie sound gaf, die we in de uitzending ook al aangaven. Grote hits, Kona begon ook mee, eind jaren 60. Night in What Set, nog een prachtige song. Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw, nou, noem maar op. Het was echt mijn band ook wel, moet ik zeggen, qua zang. Leuke tekst en zo erbij. En die jongens altijd bij elkaar gebleven tot 72. En toen ging iedereen zijn zweegs en hebben zijn blijven schrijven als songs en hebben dingen ondersteund. Maar goed, het was een goede herinnering in de Moody Blues. Ja.
1: En ik denk ook dat het een groep is die eigenlijk bekender geworden is door een Nights in White Satin. Wat niet op één heeft gestaan als dit nummer van de LP A Question of Balance. Maar ja, dit heeft toch 2 weken lang op nummer 1 gestaan. Op 13 en 20 juni 1970.
0: Het is een paar keer uitgekomen, ook met een reclamecommercial. En toen werd er weer een hit, geloof ik, ook met een Nights in White Satin.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus,
2: Heren, komen we terecht bij nummer 60 in de lijst van Oldtimers Day. En dat is een alarmschijf geweest in het jaar 1970. Creedence Clearwater Revival. En Up Around the Bend, uit 1970 is dat. En Up Around the Bend is geschreven en geproduceerd door de zanger en de gitarist John Fogerty. Het nummer behaalde de eerste plek in de Nederlandse top 40. Terwijl in de Amerikaanse Billboard Hot 100 de 4e positie werd behaald.

Creedence Clearwater Revival met Up Around the Bend. Ja, en Lambert vertelde er al het een en ander over. Hè? Oh, houthakkersrock noemden ze het. Hè? Omdat John Fogerty altijd zo'n groot houthakkersoverhemd aan had. Ja. Dus uit San Francisco kwam de groep. Ja, we gaan zo meteen nog een radiofragment beluisteren van de R&I. Maar we gaan eerst naar de volgende plaat. En dat is eentje van Simon & Garfunkel. Sorry. Als je de top 4 van 1970 neemt, dan zat Back Home, die we oversloegen, op nummer 2. En de plaat die we net draaiden van Golden Earring, die stond dan inderdaad op een tweede plaats. En ja, het nummer wat we nu gaan draaien, dat stond ook in die hitparade op een tweede plaats. Simon & Garfunkel. Ja, Los Incas had dit nummer opgenomen, hè, instrumentaal. En Paul Simon kwam dit nummer weer tegen. Heeft contact opgenomen met Los Incas. Hij mocht de instrumentale versie gebruiken als vocale versie. En zo heeft hij het samen met Art Garfunkel ingezongen op de LP Bridge Over Troubled Water. Terwijl de platenmaatschappij natuurlijk heel slim dat van Los Incas ook op de markt gooide. En in Nederland kwamen beide platen in de top 10 terecht, waarvan Simon & Garfunkel op een eerste plaats met het overbekende El Condor Pasa.

0: is het begin van een nieuwe dag op Radio Noordzee Internationaal. Met zenders in de middengolf op 220 meter, 1367 kHz. In de 49 meter Europa-band op 6205 kHz. En op FM kanaal 44, 100 MHz. Van morgen 6 tot 3 uur 's nachts zorgen discjockeys van internationale klasse voor muziek uit uw radio. Dus blijf bij Radio Noordzee Internationaal 21 uur per dag.
1: Beste tieners, kinderen, ouders en opvoeders. Ondanks alle protesten is hier weer het programma Buitengaats bekend als de wanhoop van opvoedend Nederland.
2: Ja, de telefoon gaat ook, hoor ik nu ineens. Wil niet iedereen met deuren gooien en trappen en smijten, want dan wordt het helemaal zo'n puinbak.
0: Dit is Branding, elke morgen van 9 tot 10 uur.
3: Radio Noordzee, Radio Noordzee. 2, 2, 0.
4: Ja, en wie deed de techniek van Branding? Dat was Johnny de Mol, die nu John de Mol is. Dus,
5: meneer de Mol, hè?
4: Ja, meneer de Mol, ja. Ja, hij was toen naar school gaan. Hij was nog student toen en hij mocht daar de techniek doen. Want zijn vader was directeur, dus ja, dan gaat dat vanzelf natuurlijk.
5: Het leuke is van dit soort fragmenten, je gaat inderdaad helemaal terug in gedachten ook naar al die zeezenders.
4: Ja, ja.
5: Dat waren toch mooie tijden eigenlijk?
4: Ja, dat waren mooie tijden,
5: Wat was jouw favoriete zender, denk ik?
4: Nou ja, Veronica. Nee, Veronica, echt. Maar later heb ik natuurlijk wel een beetje spijt gehad dat ik daar zo strikt in was.
5: Ja.
4: Want daardoor heb ik best wel mooie dingen gemist. Ik vond de Engelstalige uitzendingen van Noordzee geweldig. Maar dat durfde ik tegen niemand te vertellen, want ik was een Veronica-fan.
5: Ja, wat vond je trouwens van de Engelstalige uitzendingen van Veronica dan?
4: Engelstalig?
5: Ja, die hebben veel Engelstalige uitzendingen. Ja,
6: Double Dutch was dat. Ja. Slecht dat Engels.
5: Maar voor jouw tijd, denk ik.
4: Nou ja, van CNBC.
5: Ja?
4: Ja, maar dat heeft maar 4 maanden geduurd. Ja. Dat was in de ochtenduren.
5: Ja,
4: ja. Ja, dat was natuurlijk geen radio, want dat was in 61.
5: Nee.
4: Ja, maar ik bedoel de echte Engelstalige, zoals jij Radio London.
6: Ja, Lombeck,
4: dat waren echt
6: Londen,
4: de programma's.
6: Ja.
4: Ja, en Robin Banks, daar heb ik 6 weken mee aan boord van de Mebo gezeten, toen hij in Slikkeveer lag. Onwijs gave gozer, maar het was een hele goede DJ. Hij ging ook altijd programma's opnemen daarvoor, vriendjes in Engeland, voor lokale zenders. En dan mocht ik altijd, halverwege het programma kwam ik dan koffie brengen. En dan gingen we altijd even een geintje maken in die uitzendingen.
5: Leuk.
4: Dat was altijd onwijs. Daar heb ik hele leuke herinneringen
5: aan. Heb je dat nog op band of zo? Of
4: ik heb 1 band van Robin Banks, waar ik koffie kon brengen. En,
5: ach, breng een keer mee voor Headset, hoor.
4: Ja, zal ik een keer doen, ja. Want toen hadden we ook 10 cleaning ladies aan boord. Want we moesten schoonmaken en ik moest dat alleen doen. Nou, dat kreeg ik niet voor elkaar. Maar ik was ook een beetje lui, want het was veel te leuk om aan boord andere dingen te doen. Maar toen hadden ze 10 schoonmaaksters van een bureau ingehuurd. En die moesten in 1 avond dat hele gedeelte schoonmaken van de Mebo 2. En die hebben we om de beurt, want de studio was klein, was te klein om ze alle 10 tegelijk naar binnen te halen. Maar en die waren zo verlegen en giechelen. En nou, ze waren allemaal in de 40, maar het leken wel bakvissen. Dus het was echt heel grappig.
5: Maar,
4: Ik zal die band een keer meebrengen. Want hij is gedigitaliseerd intussen.
5: Voor de liefhebbers, ja, zeker
4: wel.
5: Yes. Maar trouwens, die studio's op de Mebo, waren die kleiner dan op het schip Veronica, op de Noorderlijn?
4: Nee, waren wel groter.
5: Ja,
4: en later toen Noordzee zeg maar stopte en het schip eigenlijk als Radio Nova door zou gaan, hadden ze van 2 studio's 1 gemaakt. En dat was wel een mooie, ruime studio, hoor. Dus, er konden geen 10 cleaning ladies in. Nee, zo groot was het nou ook weer niet. Nee, dus,
6: zijn grens.
5: We gaan naar muziek, We gaan naar muziek, heren. Jij?
6: Ja, we gaan naar een mooie stad. Melanie Safka van Laydown, andere hits. Met Edwin Holkensingers. Nou, Melanie kennen natuurlijk wel. Heeft prachtige hits gemaakt. Eerst een soort Shirley Temple-style. Maar later dan toch als volwassen vrouw die mooie hits maakte. Ook bij Jill Baby Cole trad ze op in de Olympia. De Woodstock was ze natuurlijk ook geweest. Ook in Nederland opgetreden met prachtige hits. En toen ze Laydown opnam, toen vond Edwin Holkensingers van de Edwin Holkensingers een prachtig nummer. Die wilde graag met haar samen doen. Zo'n gelegenheidsmoment. En er werd dan een grote hit met die Edwin Holkensingers uit Californië. Die op zich als orkest, hoe zou je kunnen zeggen, zangeressen, ook wel heel beroemd was. Het is leuk om te horen hoe Melanie dat samen met de Edwin Holkensingers deed. Lay down.

0: Ja, Lay Down hè, van Melanie en de Edwin Hawkinsingers. Tussen haakjes nog Candles in the Rain. En daar ging het om. Hè. Melanie had opgetreden in 1969 op het Woodstock Festival. En toen was ze erg onder de indruk van al die, die mensen die daar zaten. Dat ze, nu heb je van die lampjes, maar toen aanstekers hè, en kaartjes en alles ging aan. En het was een beetje donker en dat vond ze zo. En dat heeft haar geïnspireerd om dit nummer, hè, Lay Down Candles in the Rain, te componeren. Maar daarna was ze weer erg not amused, omdat ze als hippie neergezet werd. Want dat wilde ze helemaal niet. Dus dan ging ze weer andere muziek maken en heel veel in revival shows optreden. Ja, en ze richtte toen uiteindelijk zelf een eigen platenlabel op. Hè, Buddha Records en Brand New Key. Dat was haar eerste nummer 1 hit op dat eigen label. Ja.
1: Was dat niet haar grootste hit trouwens, Brand New Key?
0: Nou, dat is wereldwijd zou dat kunnen. Ja, ja. Ik ga zo even kijken in Nederland. Maar ik denk dat dit Lay Down toch wel de grootste was.
1: Oké, in Old Times Day komen we nu terecht bij de Beatles. Ja, kan bijna niet anders dat ook de komende uur regelmatig een nummer van de Beatles in de lijst staat. En we gaan naar nummer 57. Gaat niet te veel over vertellen. Gaan we luisteren bijna 4 minuten naar Let It Be.
2: De mooiste nummer 1 hits op RTV Midden-Holland.

0: Ja, 1970 was een beetje wel een jaar dat het met de Beatles op hun einde loopt. Hè. Vaak wordt aangenomen dat Let It Be de laatst opgenomen single Beatles single is die de eerste plaats heeft gehaald. Maar dat is niet helemaal waar, want The Ballad of John and Yoko, die eerder een hit was, die is nog later gemaakt. En dat nummer werd 14 april 1969 opgenomen, terwijl Let It Be al op 31 januari was vastgelegd. Hoewel voor Let It Be in april 69 en januari 70 ja, nogal wel wat aangesleuteld werd hoor aan dat nummer. Goed, het stond 1 week op nummer 1, hè, op 21 maart 1970 en het is de 77ste nummer 1 hit in de Veronica Top 40. Ja, jij gaat iets over Creedence vertellen? Want,
1: ja, misschien toch die vooraankondiging is wel goed, Henk, om de song ook, nou, waar we net al zeggen, Creedence 56 begon eigenlijk een beetje met John Fogerty, die nog steeds in een andere band optreedt. Hoor je dat, denk je, hey, nog steeds Creedence. Je hebt die ervaring ook toen je ze een keer gezien hebt. Dat was geweldig. Grote hits gemaakt, vele grote hits. Maar al die hits, mede aan John Fogerty ook in een jaar als dienstplichtige in Vietnam heeft gevochten, veel ellende heeft gezien, toch kritische songtest. En dat geldt ook voor deze. Ze zingen dan Hoe stopt de regen? Het heeft niks te maken met regen. Maar het heeft te maken met die gele vloeistof die ze in Vietnam neergegooid hebben. En veel mensen overleden zijn. En bijvoorbeeld ook de song Fort New Sun. Dat is mensen die dan zich konden afbetalen. Hè. We hebben nu wat over de president nu, maar toen ook al. Betalen een hoop geld, rijke luisterons. En doen niet het leger in Vietnam in. Ja. En andere mensen moesten dan naar Canada vluchten om niet gepakt te worden. Nou, dat soort dingen. Maar laten wij dan eens luisteren, misschien nu met een ander oor, naar Creedence Clearwater Revival met John Fogerty en Who Stopped the Rain.

0: Erotica presents Billboard's American Hot 100.
1: Was dat een hele goede zondagmiddag? De komende twee uur kunt u inderdaad weer luisteren naar het overzicht van de Amerikaanse hitparade. Beste zondag nu, 14 maart. 99 binnengekomen, dat staat Mike Reilly met zijn 9027 Kansas City. Op 98, Wilbert Harrison en My Heart Is Yours. En 97, Cool Head van Paul Humphrey. 96, I Can't Stop the Osmond Brothers. 95, Love Makes the World Go Round. En dat is een alternant. Awesome 94, Bad Water is nieuw van de Relapse. En 93, L.A. Goodbye. En dat zijn die Arch of March. Dit was 92.
2: Dit is Radio Veronica, 192 meter. Het geluid van hedendaagse radio.
1: Eigenlijk mag ik het nog niet vertellen. Maar in ieder geval 15 maart aanstaande, dat is maandag, vindt u wat nieuwe programma's met oude stemmen. En wat oude programma's met nieuwe stemmen verwachten op en op en op. Koop dus nieuwe batterijen voor uw transistorradio en haal het niet in uw hoofd om naar een ander station te luisteren.

0: Shocking Blue, ja, met de voorloper hè, van Never Marry a Railroad Man. En ja, nou, dat is ook wel een aardig verhaal. Als je de hoes kent van Mighty Joe. Mariska Vera staat erop in een leren rokje. En van boven is het met veters aan elkaar geknoopt. En Mariska Vera, dat verhaal gaat dat ze erg preuts was. En dat ze niet, en dat zie je ook over alle foto's. Maar ja, Johnny Kaagman van Earth and Fire, die vond het dan wel prima. Hè, die liet alles zien. Dus ze hadden tegen Mariska gezegd, jij moet ook weer wat sexier op die foto's. Nou, dat weigerde ze pertinent. En hebben ze 2 uur lang met haar gepraat totdat die touwtjes iets losser gingen zitten. En toen had ze soms zo op de LP stond zo'nzelfde foto. En volgens een vriend van mij zei hij, ja, zegt hij, deze foto zitten de touwtjes nog iets losser. Nou, wij kijken. Dus wel, nee, dat is gewoon dezelfde foto. Ja, dan denk je nu achteraf, ja, waren jullie als 14, 15-jarige jongetjes mee bezig? Maar ja, met Mariska Veres waren we bezig, ja. En die foto's van Mighty Joe. Maar hij vond wel een heerlijk nummer. Hij kwam nog een keer 43 bij Billboard in de hitparade als opvolger van dat grote succes van Venus.
1: Niks eindelijk hoor, dat wordt hormonen. En ik moet Mariska Veres die wel in die tijd turbulent denkt, viel bloem, iedereen bloot, gewoon principieel bij eigen ideeën blijft. Dat is ook wat te waarderen en te respecteren.
0: Ja.
1: Wij gaan naar Shocking Blue, naar Fleetwood Mac. Dat is begonnen als een bluesband, 67 opgericht in Londen. Redelijke succes en zo, denk aan de bluesnummers die ze gemaakt hebben in die tijd. Later een wisselende samenstelling, toen gingen ze een andere kant op. Toen kwam er bij Stevie Nicks en Lindsey Buckingham en anderen verdwenen. Op Peter Green die uit John Mayall kwam. En dan maakte opeens heel andere muziek. Maar goed, dit is nog een nummer van, laten we zeggen, de bluesband Fleetwood Mac.

0: Ja, oh wel, hè? Dat hoop herrie. En ik had vroeger een vriend die was helemaal lijp van dit soort muziek. En toen zei ik tegen hem, nou, ik vind het ook een heel goed nummer. Oh ja, zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, maar wel part 2. Ik zeg, want moet je die maar eens beluisteren.
1: Dat is toch rustiger, ja.
0: Toen zuchtte hij en zei hij niks meer. Dat vergeet ik ook nooit meer. Maar dat is heel mooi. Part 2 is echt heel mooi.
1: Maar ze hadden andere mooie nummers ook en zo. Zeker wel, ja.
0: De eerste alarmschijf dit, hè. 1 november 1969. Oh. De allereerste alarmschijf. Dat was nog die jingle van let op, muren en deuren dicht. Moet je eens naar de Wama's luisteren. Ken je dat nummer? De Liebestraumtwist. Ja. Als je dat nummer, dat eerste stukje, dat is uit die jingle van de alarmschijf. De allereerste alarmschijf jingle. Ja. Ga ik in Hitshadow over 2 weken een keer laten horen. Ja.
1: Nou, een beetje naar jou toe. Dan gaan we een ballad wat rustiger doen. Percy Sledge. Ja. Ik hield niet van soul, maar van hem vond ik geweldige muziek. Het was wat rustig en zo. Hij is in 1940 geboren. Maakt prachtige songs en zo. When a Man Loves a Woman. Of Love Me Tender. Hè. Dat waren prachtige nummers die een beetje in de sfeer pasten. Hij was vroeger ook gospelzanger in de kerk. Daar zijn vele groepen en dames mee begonnen. Hij gaat de Supremes en dat soort dingen. En mijn special prayer. Hè. Nou, het geeft aan. Was ook een zeer diepgelovige man op een eerlijke manier, moet ik ook zeggen. Niet omdat hij rijk was en mooie hits kon maken. Alabama Music Hall of Fame is hij ook geweest. Nou, 72-jarige leeftijd aan ernstige ziekte overleden. Maar gelukkig hebben we nog de platen, zeg maar. My Special Prayer.

Josie Sledge met My Special Prayer, een plaat die 5 weken lang op nummer 1 stond. Ja, we hebben nog maar 2,5 minuut tot aan nieuws en weer. Dus heel kort, ja, dan die laatste nummer 1 hit in dit uur. En dat is Tom en Dick. Ja, Tom en Dick werd voor de grap opgenomen door Tom Poederbach en Dirk Swaneveld. Zij werkten samen op de filmafdeling van de toenmalige NTS. En ja, als aardigheid zongen ze ook wel eens muziekbanden in. Aanvankelijk was er geen sprake van dat die op de markt werden gebracht, maar van het een kwam het ander. En het idee van Bloody Mary was geboren. En met steun van Veronica, ja, die tenslotte ook een piraat was. Hè, want dit ging niet over de cocktail Bloody Mary, maar over de piraat. Ja, Bloody Mary, ja, toen werd het veel gedraaid. 3 weken op nummer 1 tot aan nieuws en weer zijn hier Tom en Dick met zijn versie van Bloody Mary. Tot na nieuws en weer.

0: FM 107.1 en op DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden en wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer op je radio.
4: Oldtimers Day.
5: Je luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.

0: Je luistert naar Oldtimers Day met Henk Schellevis. Oldtimers Day is een unieke radiodag en zal worden uitgezonden door de streekomroep RTV Midden-Holland.
1: Ja, zo'n 6 minuten over 2 in dit 6e uur alweer van de Oldtimersdag 2026. De eerste plaat die je hoorde was er een van de Bee Gees, Don't Forget to Remember. Een plaat die 2 weken lang op nummer 1 stond op 13 en 20 september van het jaar 1969. Ja, er was een beetje ruzie bij die gebroeders Gibb. Barry en Morris gingen gewoon samen verder, want de Robin was de groep uitgezet. Ook Colin Peterson hadden ze uit de groep gezet, want die maakte ruzie om de naam. Die wilde hij vast laten leggen, maar die naam Bee Gees was toch echt van de gebroeders Gibb. Nou, Robin Gibb, die horen we straks nog als solo. En ja, die 2 jongens die gingen verder, die 2 andere broers. En die kwamen met een of ander spectaculair evenement. Cucumber Castle was dat. Dat was een soundtrack van een tv-special. Dat mislukte helemaal. Er kwamen alleen wel 2 hits uit. Don't Forget to Remember en I.O. I.O. Nou, en die plaat van de Bee Gees, die werd weer vooraf gegaan door een nummer wat maar liefst 4 weken lang op nummer 1 heeft gestaan. Ik ga hem toch draaien speciaal voor al mijn collega's bij de Ouderenbond van Nederland, Ambo PCOB. En een aantal collega's luistert ongetwijfeld en echt helemaal speciaal voor jullie. Hier zeker Ron Evans met In the Year 2525.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. De Oldtimersdag.

Danny Zeger en Rick Evans. Ja, ondanks de sombere toon van de tekst werd het toch een enorme hit. Dan sta je niet 4 weken lang op de eerste plaats. Maar wereldwijd is er maar liefst 5 miljoen exemplaren van verkocht. Rick Evans had het nummer geschreven. En hij heeft het samen met Danny Zeger opgenomen in eigen beheer. Want niemand geloofde erin. Het verhaal gaat dat ze het in een garagebox hebben opgenomen. 500 exemplaren hebben laten persen. Maar 1 exemplaar kwam via een DJ bij RCA, de platenmaatschappij, terecht. Ja, en toen was het hek van de dam. Toch wel een beetje een one-hit wonder. Want daarna hebben ze nog wel wat kleine hitjes gehad. Maar echte grote hits, daar was het echt mee afgelopen. Ja, Saved by the Bell van Robin Gibb. Hè, dat stoute broertje die stond 1 week op 1, die slaan we over. En komen dan terecht bij een plaat die 2 weken lang op nummer 1 heeft gestaan. Ja, en we kennen natuurlijk allemaal de bed-ins van John Lennon en Yoko Ono in het voorjaar van 1969 in verschillende wereldsteden. Hè, ook in het Amsterdamse Hilton Hotel hebben ze dat gedaan. En tijdens een van die bed-ins werd dit nummer opgenomen. Nou, dat niet in Amsterdam, want dit vond plaats in het Queen Elizabeth Hotel in Montreal in Canada op 31 mei 1969. Met een heleboel vrienden die dan klapten en meezongen met Give Peace

0: Oldtimers Day, uitgezonden door de streekomroep RTV Midden-Holland.
1: Nou, de boodschap is duidelijk, hè? Give peace a chance. Maar ik vind wel dat de tekstschrijver zich een beetje met een Jantje van Leiden heeft afgemaakt, hoor. Het nummer duurt maar liefst bijna 5 minuten. Maar goed, het stond wel op nummer 1 in de Veronica Top 40 in 1969. Give peace a chance. Een nummer geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Ja, en dan staan we er één over, hè? Dat is Aphrodite's Child uit Griekenland. Evangelos Papanassiou en Demis Roussos en Lucas Sideros. Zij richtten in 68 die groep Aphrodite's Child op. Stond 1 week op nummer 1. En dan gaan we naar The Beatles. Ja, het is een beetje in het verlengde van dit nummer. Hè? John en Yoko weer. Die ballad waar ik het net in het vorige uur al een beetje over had. John Lennon destijds getrouwd met Cynthia. Maar hij had ontmoet Yoko Ono al een keer op 9 november 1966. Waarvan Paul McCartney later zou zeggen dat zij het einde van de Beatles heeft betekend. Nou, en daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in gehad. Ja, en die bed-ins, hè, waar we het over hadden. Een van die plaatsen was Amsterdam. Nou, dat was dan op 24 maart. Hebben ze een week lang in het Hilton Hotel gelogeerd en daar in bed gelegen. Te mediteren, vibreren en te communiceren naar de vrede.

Terwijl het over John en Yoko van de Beatles, ja, 4 weken op nummer 1. En zij hielden het nummer Je t'aime non plus die 4 weken van de eerste plaats af. Ja, dan de volgende. Dat is zometeen een stukje radiofragment. En daarna gelijk aansluitend hebben we een plaat die 2 weken op nummer 1 stond. En dat zijn de Edwin Hawkins Singers. Nog een keer, hè? Je hoorde ze al eerder met Melanie in Laydown. Maar ja, gospelmuziek was opmerkelijk populair. En ja, sommige nummers bereikten de eerste plaats. Denk aan Mijn Gebed van D.C. Lewis, To My Father's House, wat we draaiden. Maar ook Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. Ja, het was een bewerking van een traditioneel nummer door Edwin Hawkins en Betty Watson. Ze waren beide lid van een kerk in Berkeley, in Californië. En ter gelegenheid van een jaarlijks congres van kerken in Washington in 1967 richtten zij dan dat Young Choir North California State, oftewel de Edwin Hawkins Singers, zoals ze zich in de praktijk noemden, op. Ja, en heel bijzonder dat ze met dit nummer dan toch zo'n grote hit hadden in Nederland. En met Oh Happy Day. En daarvoor gaan we even naar een radiofragmentje luisteren van Radio Caroline International, South and North in 1967 met Andy Archer.

0: U luistert naar
1: de Oldtimers Dag.
0: Het station waar muziek in zit.
2: Je luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.
3: Ja, volgens mij was het een beetje dezelfde tekstschrijver als van Give Peace a Chance. Oh, happy day. Het blijft ook maar doorgaan, hè. Het nummer was niet bijna 5 minuten, maar ruim 5 minuten duurt. Ja, dan gaan wij naar de nummer 1 hit die daarvoor 2 weken op nummer 1 heeft gestaan. Op 24 en 31 mei 1969. Ja, in de voormalige Britse kolonie Jamaica ontstond in de jaren 50 een nieuwe muziekstroming die een mengeling was van Caribische ritmes, Amerikaanse rhythm and blues en Britse populaire muziek. Nou, die mix ontwikkelde zich door de jaren heen tot reggae en ska. Twee muziekstromingen die hun stempel op de internationale popwereld van de jaren 70 en 80 zouden drukken. Nou, het duurde natuurlijk niet lang voordat die eerste Jamaicaanse platen naar de Verenigde Staten en Europa terechtkwamen. Ja, en dat waren ja, Millie Scott onder andere en Opla Di Opla Da van de Beatles, een beetje pseudo-reggae. En toen kwam ook ja, Desmond Dekker samen met zijn Aces. En die hadden daar toch een hele grote hit mee. Niet alleen in Nederland, maar heel veel andere landen, ook in Europa. Ja, en we gaan hem draaien, want hij stond 2 weken op nummer 1 met The Israelites.

0: mooiste nummer 1 hits op RTV Midden-Holland.
1: Dit is de Oldtimersdag.
2: Desmond Dekker en de Aces. Ja, Desmond Dekker in 1941 geboren op Jamaica. En hij was vanaf begin van de jaren 60 actief als muzikant. Maar hij werkte daarvoor als lasser. En het zou een collega geweest zijn die hem aanraadde om verder te gaan in de muziek. En die collega, dat was Bob Marley. Nou, dat is natuurlijk ook geen onbekende in de reggae-wereld. Ja, en dan gaan we toch weer terug naar de Beatles. Bijzonder, hè? Dus, en ik wil even vermelden dat radiofragment wat je hoorde van Caroline International met Andy Archer. Andy Archer, later DJ aan boord van de Mabo 2. En hij was in 1972 de man. Hij was ontslagen vanwege wandgedrag. En hij wilde wraak nemen, terugpakken. En toen beschuldigde hij de Noordzee van spionage voor Oost-Europa. Groot artikel in de Telegraaf. Heel Nederland stond op zijn kop. De BVD ging, wat is hier aan de hand? Wat is dat voor schip? Zo, hè? Meister en Bollier stond op de voorpagina. Dat het allemaal onzin was. En later heeft Andy Archer ook toegegeven dat hij wel wat vreemde dingen zag op de korte golf 's nachts. Maar dat waren hele andere dingen als dat hij dacht. En ja, dat hij dat toch wel een beetje uit zijn duim gezogen had. Maar goed, er was weer reuring in 72 in zeezenderland. Ja, de Beatles. 2 weken genoteerd op 10 en 17 mei met Get Back.

0: luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.
1: Ja, Get Back, dat is een van de Beatles-songs die oorspronkelijk een totaal andere tekst had. Paul had het nummer geschreven als No Pakistanis, een ironische kijk op de Britse politiek en de immigratiewetten in het bijzonder. Maar omdat de groepsleden en de platenmaatschappij bang waren dat sommige platenkopers de ironie er niet van in zouden zien, werd besloten om het nummer een onschuldige tekst te geven. En dat de angst van de Beatles niet helemaal onterecht was, dat bleek 20 jaar later. De Britse sensatiekrant The Sun, die vonden toen een demotape van No Pakistanis. En je raadt het al, ze beschuldigden de Beatles prompt van racisme. Goed, Get Back van The Beatles, 2 weken lang op nummer 1. We blijven even bij het Apple-label. En we blijven ook even bij John Lennon en Paul McCartney. Hè. In de jaren 60 stonden ze eigenlijk altijd wel ergens in de belangstelling. En ook met dit nummer, want ook dit nummer wat ze geschreven hadden voor Mary Hopkin. Ja, dat stond 2 weken lang op nummer 1. We gaan er eerst even naar luisteren voordat ik er iets over vertel. Hier is Goodbye.

Mary Hopkin, 3 mei 1950, geboren in Wales. Ja, op jonge leeftijd begon ze al te zingen. Dat is een hobby die haar op een gegeven moment in de Britse tv-show Opportunity Knocks, de Britse versie was dat van de Sound Mix Show, zou brengen. Nou, fotomodel Twiggy die zag haar optreden en ja, zij beval Mary aan bij een goede vriend van haar. Dat was Paul McCartney. En het was kennelijk, hij was onder de indruk van Mary, want ze kreeg meteen een contract bij Apple. Hij produceerde ook haar eerste platen, Those Were The Days, hè, een bewerking van een oud-Russisch volksliedje. Maar in Nederland was er de pech dat de Beatles met Hey Jude op de eerste plaats stonden. En ja, daar werd zij, ja, kreeg ze niet de kans om op die eerste plaats terecht te komen. Ze moest genoegen nemen met een tweede. Nou, ze nam een revanche met Goodbye. Die kwam dan wel op 1. Maar die Beatles die bleven maar lastig, hè, want zij werd van de eerste plaats verdrongen door het nummer Get Back. Nou goed, in 1970 stond ze natuurlijk ook volop in de belangstelling nog bij het Eurovisie Songfestival. Want ze deed mee voor Engeland met Knock Knock, Who's There. Ze won niet, hè, dat was Ierland die won. Met Dana en All Kinds of Everything. Maar goed, volgens mij kwam ze op een tweede of een derde. Ik denk haast wel op een tweede plaats terecht. Probeer ik zo nog even na te kijken. Ja, we gaan naar een plaat die van Nederlandse bodem afkomt. En maar liefst 5 weken lang op nummer 1 stond. Arnold Muren, hij tekende als componist. En Klaas Leijen, zoals altijd, de producer van de Cats. Met al die instrumentale, bombastische effecten eraan. Maar dat maakte het echt wel heel mooi met heel veel strijkers en zo. De Cats met Why.

0: rather beautiful tune, isn't it? Beautifully sung there by Tony Eden, who's given us many great songs. And she's not moved this week. She's still at number 33 with Finding You.
1: You get a positive charge out of
0: Big Gal.
2: Ja, je hoorde een stukje uit 1967 van Big L Radio London 266. Tony Blackburn, ja, het was een top DJ daar. En die zat eerst bij Caroline en die had werd weggekocht door Radio London. En toen hadden ze hem wel bedongen dat hij een andere naam aan moest nemen. Nou, dat weigerde hij pertinent. Hij kwam als Tony Blackburn en anders kwam hij niet. Ja, en als je dan zo bekend bent, ja, dan ga je uiteindelijk als Radio London natuurlijk door de knieën. Dus Tony Blackburn bleef Tony Blackburn. En later, na de Britse zeezenders en de Marine Offences Act, ging hij. Maar hij werd die top DJ bij BBC One. En volgens mij is hij nog steeds actief op de radio. Want ik heb pas nog eens een keer iets van hem gehoord. En daarvoor hoorde je in ieder geval de Cats met Y. Hè? Manager, ja, Buis van de Cats, die zei ooit eens een keer. Nou, het, wat hem betreft was een plaat pas een hit als die 1 of 2 werd. Nou, in dat geval hebben de Cats maar liefst 7 hits gehad. 5 keer nummer 1, 2 keer nummer 2. Maar ze hebben ook heel veel nummer 3 hits gescoord. Ze stonden 19 keer in de top 10. Kan je voorstellen, 19 keer. En door dat grote succes, ja, de, ja hebben zij eigenlijk, zijn zij de acts, staan ze in de top 10 van de acts met de meeste top 40 hits. Nou, er liggen nog, even kijken hoor, nog 3 platen klaar. Nou, moet lukken, denk ik, ja. Atlantis van Donovan met de 3 weken, die slaan we over. En dan komen we terecht bij Nina Simone.

0: mooiste nummer 1 hits op RTV Midden-Holland.
1: Ja, al die teksten van die jingles, hè, zo Peter Snijders ingesproken, maar door Kees Kok keurig gemonteerd met die achtergrondmuziek erachter. Chapeau daarvoor en hartelijk dank, want dat maakt het ja, net weer wat smeuiger en net weer wat meer compleet. Op deze Oldtimersdag 2026 op RTV Midden-Holland, hè, de 5 omroepen die daaraan meedoen, die zenden dit integraal uit. En dat is echt een uniek moment, denk ik, dat we dat als toekomstige streekomroep, hè, want we moeten straks over anderhalf jaar echt met elkaar in één omroep gaan zitten, is dit in alvast een mooie voorproefje en een mooie aanloop. Ja, Nina Simone hoorde je, 2 nummers, hè? Ain't Got No, Ain't Got Life. Hè? Zij maakte daar 1 single van, maar dat is eigenlijk een medley van 2 nummers. En dat komt uit de musical Hair, die op 29 oktober 1967 in het New Yorkse Public Theater in première ging. Wereldwijd werd die uitgerold. Er zijn heel veel nummers uit de musical Hair, die grote hits werden natuurlijk ook in Nederland. Nou, Nina Simone, hè, werd geboren als Eunice Wayman. Ze is trouwens in 2003 is ze overleden. Geboren in 1933. Ja, en ja, zij heeft daar wat nummers van opgenomen. Door de jaren heen had ze wat kleine hits. Maar in Nederland had ze met Ain't Got No en I Got Life haar eerste hit. In de Verenigde Staten kwam die single niet hoger dan 94. Maar in Nederland had ze trouwens nog meer top 40 hits, hoor. Die Hair-orage was natuurlijk compleet met evil nummers. Frank Mills van Bojura, neem het maar aan. Hè. Aquarius, Let the Sunshine In en zo. Ja, allemaal. En trouwens, Mary Hopkins stond inderdaad nummer 2 op dat Eurovisie Songfestival. En nou we het toch over Hair hebben. Eigenlijk heeft deze groep helemaal niks met de musical te maken. Behalve het nummer. Ze stonden 3 weken op 1. Hier is Zen. Duh.

0: 63.
1: Ja, Zen, hè, ze sluiten in het ABC van de nummer 1 hit de rij. Terwijl ABBA de rij opent. Maar goed, de grote hits van ABBA die vallen buiten onze periode. Dus ja, helaas hebben we geen platen van ABBA in deze uitzending. Ja, en ja, dit Zen, hè, dat Hair, dat komt natuurlijk uit de musical Hair. Ik zei het al, het nummer komt uit de musical, maar de groep heeft er natuurlijk helemaal niets mee te maken. Ja, die groep die wilde maar niet doorbreken. Hè. Dat was best wel jammer. Het verhaal gaat... Of dat waar is, hè? Dat werd later ontkracht door dat ze maar 39 platen voor de top 40 hadden. En dat ze toen deze maar op 40 lieten binnenkomen. Maar die manager had een heel ander verhaal. En die zei van, ja nee, dat is helemaal niet waar. Want Zen kwam binnen op nummer 40. Omdat ze gewoon een aantal singles verkocht hadden in diverse platenhandelaren. Die meededen aan de samenstelling van de top 40. Nou, hoe het ook zij, ze kwamen op een eerste plaats terecht. En dat maar liefst 3 weken lang. Ja, dan ligt hier nog 1 plaat op de draaitafel. We hebben ruim de tijd, dus, maar het is ook een lang nummer. Hè? Het duurt bijna 6 minuten, dus dat komt heel goed uit. Want dan kunnen we dat ook eens een keer helemaal laten horen. Ja, Paul Ryan, hij was de componist. De man die in 1992 is overleden. En zijn tweelingbroer Barry Ryan, die in 2021 is overleden, die zette het op de plaat. Ja, er zijn in de top 40 geschiedenis natuurlijk talloze mannen- en vrouwennamen gebruikt voor titels van nummer 1 hits. Nou, in 1968 was het heel populair, want minder dan 5 nummer 1 hits kwamen voor. En we hadden deze, we hadden Lia, waarmee straks mee gaat openen. En zo waren er nog 3. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, maar het is wel echt zo. Dus ga het maar eens nakijken. Nou, Barry Ryan, hij werd als Barry Sarfizan op 24 oktober geboren. Kwam uit een muzikale familie. Marion Ryan, dat was trouwens zijn moeder. En die was in 1958 al een top 10 hit in Engeland met Love Me Forever. Ja, en met zijn tweelingbroer Paul scoorde Barry vanaf 65 8 Britse hits. Don't Bring Me Down was daar eentje van. Dat was eigenlijk wel de grootste. Nou, dat Eloise, dat stond 4 weken lang op nummer 1 van 7 december 1968. Ja, tot en met 4 weken later. Hè, dus dat is 28 december 1968. Nou, is de laatste plaat in dit 6e uur van de Oldtimersdag. Oldtimers Day 2026. Tot aan nieuws en weer, dit nummer dan. En daarna gaat Mees met het 7e uur verder. En hij begint dan met het 54 geluid Lia van de Cats. Hier is Eloise.

0: EB Plus in de Ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden. En wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Oldtimers Day met Mees Westraten.
1: Ja, beste luisteraars, alweer uur 7 in deze secties die we draaien. Gaan we van genieten, Oldtimers Day, wat op vrijwel alle zenders bij RTV Midden-Holland en de grote Knipper en Water richting onze kant Utrecht uitgezonden wordt live. Dat is mooi en zo starten wij dan deze keer met aan de knoppen weer Kees. De Cats, ja, als je nou over een groep praat die echt aan de top staat in Nederland en vele malen, vooral in het naam van Nederland, in de top 10 heeft bestaan, dan praat je over de Cats, QB hoort erbij, Golden Earring, Shocking Blue en nog een aantal anderen. Denk van ja, dat staat er dan toch wel. 64 tot 85 traden ze op. Eerst met wat een beetje rock sounds en later dan deze ballads die zongen. En daar kwam nog in de plaats van Kees Veerman, Piet Veerman voor in de plaats die daar een toch betere stem voor had. Of de, laten we zeggen, het geld rolde makkelijker binnen door de grotere aanwas van hits die ze hadden. En voor de rest natuurlijk Arnold Muren, Jaap Schilder en Poosje Theo Klauwer. Piet Keizer en Jan Buijs was dan van de oprichting af. Degene die de manager was. Ja, muziekgeluid.

We hadden palingshout. Dat vonden ze zelf niet erg blij mee. Maar goed, ja, er wordt ook wel paling gevacht. Dat is alles zo gebleven eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En ja, de stijl die deed een beetje navolging van andere Volendamse artiesten. Zoals Maddock in die tijd, Luisterheid, Next One. En wat later ook BZN. Nou, zoals gezegd, enorme hits gemaakt. Ik had covers en zo, soms de B-kant die dan net even de top 100 of top 40 in die tijd haalde. Maar later werden dat grote successen. Ja, ze verkochten zo'n 15 miljoen albums, dat mag gezegd worden. En 36 singles kwamen in top 40 track, wel vele op nummer 1. En nog nu in de top 1000 zijn de loop der tijd nog zo'n 12, 13 nummers staan daar nog steeds in. Dus ja, wat dat betreft. Buitenland, ja, geen Amerika. Een beetje Engeland, maar er staan niet voor. Indonesië, Suriname, Antillen en dat soort landen. Ze zijn wel in Amerika op bezoek geweest, maar dat is meer om te leren dan echt grote hits te maken. Nou, kan gezegd worden dat de band niet meer in deze formatie bestaat. Ze schrijven nog wel songs en nog wel betrokken bij andere artiesten. Piet Veerman zingt solo, prachtige nummers. Heeft ook een aantal platen gemaakt. Dus in die zin, dit nummer Lia trouwens, was een fan. Nou, dat was wel veel, die ze heel veel zagen. Het kreeg een auto-ongeluk, is overleden. En daar is dat liedje een beetje op gebaseerd. Vandaar een dramatische balladsong. Nou, ze hebben natuurlijk op een bepaald moment nog tourneeziekte. Van ja, overal reizen waarheen, waar niet heen met vliegtuig. Die allemaal geen goed gestopt, weer verder gegaan tot dan eind jaren 80. En tussen talloze, kunt u zich voorstellen, albums en singles ook gemaakt en verkocht. Wij blijven in ons eigen land, ja, een beetje Duitsland is geworden, met zijn heintje Hein Simons. En die zingt Duits deze keer Heizi Bombeizi.

0: Ja, Aintje Simons, heerlijk geboren in 1955. En ja, in de jaren 60 zo groot is, begin 70. En dan Nederlands-Duits, hoorde je ook Engels. Duits spreekt iemand zelf van de grens, maar ook Engels en Afrikaans. Nou, man was natuurlijk een waanzinnige hit. Ik weet niet hoe lang nummer 1 tot 40 gestaan heeft. Maar ik bouw die Rijn Slos, ken natuurlijk. En ik hou van Holland. Omaatje lief, je bent de allerbeste, enzovoorts, enzovoorts. En dit nummer dan, wat ook heel lang in de tot 40 gestaan heeft. Vooral ook in Duitsland. Ja, ik kom eigenlijk uit de Mijnstreek. Zijn vader was, werkte daar ook. Later is hij begonnen met een kroegje te doen. En eigenlijk Robert Lietto, die ontdekte hem een beetje, heeft Willy Alberti benaderd. Die reis af naar Blijra. Dat lag bij Kerkrade. En ja, toen ging het allemaal heel nog maar gezegd worden. Nou, kreeg al snel een contract bij een platenmaatschappij. En speelde 68-71 ook een rol in 6 Duitsstalige films als kindje. Dat viel toch blijkbaar wel op. En hij scoorde dus daar ook talloze nummer 1 hits. En de single top 100 kon eigenlijk heel veel aan de orde. Ook in de Billboard's 200 in Amerika met er een andere I'm Your Little Young... of een little boy van gemaakt. Maar goed, dat was niet van hemzelf, van iemand anders die dat gewoon eventjes coverde in een andere taal. Nou, zo zie je maar weer. Privé gaat ook best wel goed. Hij heeft tientallen miljoenen albums verkocht. Dus in de zin, is hij rijk? Ja, ik heb eens ergens anders gelezen dat hij niet... wel goed doet. Hij is bepaald niet arm. Maar goed, is gegund. Hij heeft iets moois van gemaakt. En nou, als kind en later met de baat in zijn stem... trot hij nog steeds op deze handje. De Beatles maar weer eens uit 1968. Een lang nummer, 7 minuten en 10 seconden. Hey Jude.
1: De mooiste nummer 1 hits op RTV Midden-Holland.

Ja, we zijn opeens in de recordtijd in 7 minuten weer om. Met het nummer Hey Jude van de Beatles. Die is uitgebracht als single die niet op geen enkel album staat. Dus dat is weer uniek en zo als je hem hebt. Zullen best nog wel gekocht zijn natuurlijk, miljoenen. En werd geschreven door Paul McCartney. Toegeschreven aan Lennon McCartney duo, maar Paul heeft die geschreven. Het was de eerste release trouwens van eigen platenlabel Apple. Dus dat werd dan heel bekend, ook al hoewel andere artiesten al geleidelijk daar een contract kregen. Wat nummer 1 het land, wereldwijd. Best verkochte single van het jaar, ook het Verenigd Koninkrijk, in Amerika, Australië, Canada, Nederland, België en allerlei andere landen. En heeft maar liefst 9 weken in de Billboard Top 100 gestaan. Nou, als je met zo'n achterland van zoveel tientallen miljoenen mensen dat realiseert, is dat niet mis. Het was ook weer een record. Men zegt wel eens dat ze een beetje geschreven was door McCartney als een soort boetedoening. Van zijn vrouw Cinta, waar hij toen voor weggegaan is voor Yoko Ono. Dat kan wel waar zijn. Goed zijn van die verhalen die op zich het wel heel aardig doen. Nou, allemaal opgenomen in juli 68 en het mocht er staan. Nou, de Golden Earring maar weer. Ik zal er niet zoveel van zeggen. Ik ga het nu wel even kort doen. Ja, we hebben verteld, de rockband bestond zo'n 60 jaar. Niet langste, want Bintangs bestaan nog steeds. Ze werden in 58 opgericht. Onderschat dat niet. En hebben talloze grote hits gemaakt, ook in Amerika. Denk aan Back Home, Raider Love, Twilight Zone. When the Lady Smiles, met een filmpje wat niet overal in de puriteinse Amerika was toegestaan. En ze hebben ze talloze successen gehad. We gaan niet te ver op in, want dat hebben we al bij de vorige keren gedaan. Dat we daar Golden Earring zagen. We gaan er naar luisteren. Golden Earring met het ding ding dikke dikke dong.

Ja, en nu is het toch echt afgelopen. Blue Cheer, niet zoveel hits gemaakt. Komt uit San Francisco. In de late jaren 60 van de vorige eeuw. Maar dus die kleine successen waren met z'n drieën. Maar konden herrie maken voor meer. Waren het Monterey Pop Festival. De voorloop van Woodstock in 68 optreden. En een hoop covers waren erbij. En een bekendste album is eigenlijk Vince Bus It Rutum. En dan haalt zich Outside Inside. Ja, dat deed het mee. Het is een cover, Summertime Blues, van de rockartiesten 58. Tevoren al rock'n'rollers Jerry Capehart en Eddie Cochran, die er ook een grote hit van gemaakt heeft. Een prachtige versie ook. En ja, speelde wel voor die tijd om gewoon hard. Het hoorden we ook wel met de bas en zo erbij. Een soort loper, voorloper zou je kunnen zeggen. Vraagteken van de heavy metal en de hard rock. En na Blue Cheer, die is weer afgeleid van LSD, die weer genoemd werd naar een destijds populair wasmiddel. Nou, diverse kwamen ze bij elkaar, weer uit elkaar en zo. Tot 2009, toen ook in Nederland opgetreden, nog een reunie gedaan. En toen was het gedaan met Blue Cheer. Engelse groep waar je wat meer hits gemaakt heeft, wat langer dan de bak was. Small Faces, Lazy Star.

Ja, de Small Faces, dit is een rockgroep. De jaren 60 van de vorige eeuw. Speelden met de Hoem een beetje de aanzienlijke modbeweging die ze van de grond hebben getild. En het leden was Steve Marriott, Ronnie Lane en Kenny Jones. Schreven eerst wat nummers die nog geen succes kwamen. In 65 kwam pas later, onder andere met Shalala, Shalalali en All or Nothing. Dat werden dus hits op de Engelse hitlijsten, maar deed in Nederland ook niet verkeerd. Eerst al kwam 66 uit, zeer succesvol. Laat er geen andere maatschappij, want dat kan allemaal. En toen kwam er ook nog een album met een single, It's Echo Park, wat een psychedelische songs waren. Het was die ronde hoes waar dan die plaat in verwolken was. Maar later ook Tin Soldier. En nog veel andere grote hits. Lady Sunday, die we nu draaiden. De Luie Zondag, die past ook in het hele verhaal. En gaf ook een beeld van de flauwpauwperiode in die tijd. Ja, zo is dat. Nou, daarna nog een paar singles, songs, zoals Universe Soldier en A Glow of Your Love. Dat waren nog wel kleine ritjes, maar geleidelijk aan gingen twee mensen weg. Eén ging bij The Hurt, die band kennen we ook. En de ander ging bij Humble Pie de groep richten. En toen recruteerden ze Rod Stewart en Ron Wood, die een andere lijn gaven, maar zorgden voor een aantal hits. Wat doorliep tot in de jaren 90. Dat over de Small Faces. Dan heel bijzonder, waar we niet zo, ja, toch wel heel bekend in die tijd. Maar je moet wel weten hoe je van de muziek houden. Maar dat doet niet toe. Dat waren Esther en Abraham O'Farrell met Cinderella Rockefeller.

Wij herinneren nog wel zeker de ouderen, wat onder ons Esther en Ebi Ofarim. Israëlische muzikanten, woonde ook in Haifa, zijn later in Europa verhuisd. Vooral ook in Duitsland in de jaren 60. Ja, toen maakten ze al hitjes en zo. Morning Live en Cinderella Rockefeller, wat een hele grote hit, ook in Duitsland. En zo zijn ze samen getrouwd en hebben via een dansstudio in Haifa deze stap gemaakt. Ze heeft ook tegen de Israëlische leger gezeten, dat was een conflict in die tijd. Eerst voor de lol zingen en later werd het heel serieus allemaal opgepakt. Tussen 60 en 70, toen was het een beetje afgelopen. Het trad ook heel veel op programma's in Nederland, op tv op. En ja, heel wat albums uitgebracht. Ze deden ook mee in het internationale songfestival van Sobot in Polen. Maar later ook voor het Revier Songfestival. In 63, toen werden ze tweede, dus dat was ook niet verkeerd. En ja, ze werden lelijk aan erg bekend. Televisieprogramma Hallabaloo, dat Volk en Bloemenzoek uitzond, traden ze ook op. Door een soort volk werd dat neergezet, deze band. Kortom, vooral in Duitsland ook, daar gingen ze ook om. Later in Oostenrijk hebben ze grote hits gemaakt. En dus ook in Nederland. Tot en met 1969 met een offside live concert. Ja, dan gaan we naar... ja, grappig is dat. Is eigenlijk Rob Ouds. Maar hij maakt ook een liedje echt bedouwen. En dat is een bekend lied. Hoor nog steeds. Kom uit de bedstee, mijn liefste.

Ja, echt metaal. Eigenlijk Rob Alts, een bekende van Radio Veronica. De beste man, 39 geboren, 2003 overleden, is niet erg oud geworden. Hij begon als Nederlandse discjockey en later werd hij directeur van de omroep, waar hij nogal de zaken strak aanstuurde. Hoofdredacteur was hij eerst na verkoop in een winkel van zijn vader bij de muziekparade en begon als discjockey bij de NCRV. Tienertour was een bekend programma en later dan geleidelijk aan bij Veronica. Het grappige is, dan loop je tegen iets aan, word je uitgedaagd, bijvoorbeeld door Peter Koelewijn, om een stukje te zingen. Ja, hoe moet dat dan? Nou, daar hebben ze dan onder artiestennaam Egbert Douwe een 68 muzieksingeltje van gemaakt. Met Kom uit de bedstee, mijn liefste. Samen Peter Koelewijn. En het is een parodie op Come to the Bedside van Erik Anderson. Hij haalt die mee, dat is ongelooflijk. Niks af en toe aan hem. De eerste plaats van top 40, wat een goed verkocht nummer. En 68 had nog een bescheiden hit. Je vader is de dader. En met de kinderkoorden ook een buggetje, maar niet zo'n grote hit. Ja, en zo werkt hij met Lex Harding en Jan van Veen ook aan de gelegenheid. Trio Los Piratos. Wat niet helemaal. Wel was hij daar op aangewezen van, we maken daar iets moois van. Ook geen grote hits, maar het was meer de plezier die ze hadden in dat soort dingen. Ja, dat over de bedstee van Egbert Douwe uit 1968. De Bee Gees, nou zijn er mij al veel over verteld. Dan zie ik hier twee nummers achter elkaar staan van de Bee Gees. Het heeft te maken met hoe we daarmee omgaan en hoe populair zijn. Het een heet Words en de andere heet een soort emotionele song, World. Ik stel Kees voor om ze al twee achter elkaar te draaien. Oké, daar komen ze, Words en Worlds.

0: That's Ronnie Hilton. Don't let the rain come down. Well, right now we're off Ventnor. So if you can see us or hear us, well, and you've got a car, flash your headlights. We'll be glad to see the light shining from the shore.
1: Ja, dit is die van mij. Grappig even, Kees, dat het fragment draaide. Van de, op de achtergrond was Concrete en Play. Dat was een harmoniegroep die best grote en leuke hits maakte. Maar goed, dat even terzijde. En Look Goodbye gaan wij zo draaien van de Beatles. Blijf dan weer eens bij. En een nummer geschreven door Paul McCartney. Toen schreef Lennon McCartney, gebeurde al meer. Maar Paul was een beetje het intellect. B-kant voor John's I'm a Walrus. Uitgebracht als release van het overlijden ook van de manager Brian Epstein kort in die tijd. Dat werd een wereldwijd groot succes in alle landen. Live uitgezonden, deels voor zowel het kon in die tijd met satellieten, Verenigde Staten, Koninkrijk, Engeland, Frankrijk, Duitsland, van Australië enzovoorts enzovoorts. Het was een kersthit in 1967. Er zat alweer een boodschap achter en zo'n verborgen boodschap. Hebben we het niet over. Laten we genieten van 3 minuten en een half. Hello, goodbye.

Ja, ja, dat gaat zo nog lang door. Geschreven. Mooie nummer heb ik al verteld. En ook mensen vonden het gewoon live op tv. Ook via de satelliet al vertelde. En er vinden ook mensen van middelbare leeftijd. Mijn ouders die tijd. En oma en opa ook heel leuk. Doe het altijd goed. Heel emotioneel. Leuk gevoel. We gaan zo'n beetje aan het einde van het laatste uur. We gaan daar het 8e uur in. En als je klopt, hè, als je 9 uur uitzendt. En dan gaan we naar een lied Hamburg van Procol Harum. Een lied geschreven door Kelly Brooks, de muziek. En Keith Reed, de tekst. Het werd uitgebracht door Procol Harum, was gezegd. Homburg, wat is een homburg? Geen worst of zo, wat dan ook. Nee, homburg is een deukhoed. In de surrealistische tekst zou je kunnen zeggen, die een verloren vriendschap of illusie suggereert. Dus ze hebben er wel over nagedacht. Engelenkeuren komt ook terug in het refrein, wat ze daarmee bedoelen. Nou, de trend van de tekst was de muziek overeen met het volgende nummer. A Wider Shade of Pale, een beetje op Johann Sebastian Bach gerealiseerd. Iets mindere mate wat dat betreft. Maar goed, ja, de klank met Hammond Orgel deed dat goed van Matthew Fisher, piano gitaar, die hij ook speelde. En zo kon het lied toch redelijk hoog. Het werd in Nederland een nummer 1 hit. In Engeland bleef het na een flink aantal weken geleidelijk aan oplopen. In die top 100 kwam het nummer 6. Nou, oké. Het lied werd gek bij de Britse persing niet meegenomen. Maar wel een Nederlandse persing. Bij de album verscheen dan in 67. Het was een klein cool Captain Clegg wat in Engeland met 1,5 minuut op de B-kant stond. In Nederland werd er een zwaardere nummer tegenaan gehoord. Dat kan dus verschillen. Nou, kortom, nummer 1 in Nederland. En zo zie je dat toch Procol Harum een leuke vertaling geven wat ze daarmee bedoelt. Ze had erover nagedacht. Namens Kees weer bedankt, die trouwens ook het volgende uur bij is. Dan gaan we zo geleidelijk aan het 8 uur en we schieten al op. En nou, blijf luisteren. 2 uurtje moet nog vol te houden zijn. Hierdoor Procol Harum. Bijna. Geen paniek, wordt gecorrigeerd, oké? Alsjeblieft. Daar hebben we een technicus voor.

0: FM 107.1 en op DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden en wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein doe je er 1,5 uur langer over en dat is vanwege de werkzaamheden. Dan de A16, maar dan richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer op je radio.
4: Oldtimers Day. Je luistert naar Oldtimers Day van RTV Midden-Holland.

0: Je luistert naar Oldtimers Day met Lambert Rijns.
1: Ja, inderdaad. Goedemiddag. Nou, fijn dat u er bij bent bij het achtste en dus één na laatste uur van Oldtimers Day van deze dag. Goedemiddag trouwens. Bent u misschien al net als wij vanaf vanochtend 9 uur aanwezig? Nou, mijn complimenten. Leuk dat u ook nu nog meegaat naar 6 uur straks. Nog 2 uur te gaan met deze editie van Oldtimers Day bij RTV Midden-Holland. Op de 38e plek terechtgekomen, zojuist gedraaid, muziek van de Bee Gees, Massachusetts. De naam van deze groep was aanvankelijk niet bedoeld als afkorting van Brothers Gibb. Oorspronkelijk speelden de broers samen als de Rattlesnakes. Later werd dat Wee Johnny Hayes en de Blue Cats. Bill Gates bedacht de naam de Bee Gees en baseerde zich daarbij op zijn en Goody's initialen. BG. Naarmate de groep in de late jaren 60 zelfstandig succes begon te oogsten, werd de naam geassocieerd met de Brothers Gibb, terwijl de Bee Gees. Goed, dat was nummer 38 in de lijst van vandaag. Komen we terecht bij het volgende nummer. Weer zo'n prachtig nummer in de lijst van Oldtimers Day. Dat is Except for My Teenage Opera door Keith West, uitgebracht in 1967. Teenage Opera is het treurige verhaal rond de dood van een groenteboer die Jack heet. Tot meer dan een accept stukje komt het in 1967 niet, want pas in 1996 verschijnt de cd Teenage Opera, samengesteld uit sessieopnamen van de oorspronkelijke opera. Keith West, pseudoniem voor Keith Hopkins, is een Britse zanger. Ik heb de single nog in mijn platenbak staan thuis en draai het ook nog wel eens. Zo ook vandaag in de lijst op plaats 37.

0: In dit 8 uur van Oldtimes Dave zitten we eigenlijk in dat jaar 1967. En wat nou zo leuk is, dat muziek uit die tijd, 1967, ook nu nog steeds mooi klinkt. Zeer herkenbaar nog steeds, zoals zojuist gedraaid deze van Keith West. Dan voor de fans even melden dat we in dit uur ook nog twee leuke radiofragmenten hebben gevonden. Kees heeft onder meer een fragment staan straks van Radio London uit 1965. En we hebben nog een stukje met Joost ten Draaien uit 1966. En ook in dat allerlaatste uur, het 9e uur, zijn nog een aantal radiofragmenten te horen. Maar we gaan nu eerst maar weer luisteren naar muziek. Want twee hits op een single, dat gebeurde wel eens meer natuurlijk. Maar ook met de Rolling Stones was dat het geval. Met Dandelion en de andere zijde van We Love You uit 1967. Dandelion moet ik zeggen. Prima hit trouwens, dat gaan we ook draaien tijdens deze Oldtimers Day. Let op voor de fans van de Stones op plaats 36. We Love You.
1: De grootste hits van toen. Grootste hits van toen. De muziek uit je jeugd. Dit is de Oldtimersdag.

Ja, ik zei het wel, we zijn vooral in dit uur bezig met het jaar 1967. En heb ik eigenlijk een beetje de vraag, waar was u in dat jaar? Mocht u dat nog kunnen herinneren? Nou, leuk hè? Misschien kwam de muziek zeker ook wel tevoorschijn in dat jaar. En was zeer populair, onder meer deze, zojuist gedraaid, We Love You van de Stones. Maar iets heel anders is wat we zo dadelijk gaan draaien. Let op, muziekliefhebbers, we gaan na de Stones over, dus op hele andere muziek. We gaan naar Scott McKenzie. Hij had een dikke hit in het jaar 67 en ook daarna nog veel gedraaid. U krijgt San Francisco. Scott McKenzie, pseudoniem voor Philip Wallach Blondheim, was een Amerikaanse zanger. Geboren op 10 januari 1939 in Jacksonville Beach, Florida. Overleden op 18 augustus 2012. 73-jarige leeftijd was dat. Silver Lake, Los Angeles, California. Nou, in het achtste uur van Old Timers Day staat dit nummer genoteerd op nummer 35. San Francisco.

Nou, ik kan u beloven, de rest van dit uur zitten er heel wat bekende opnames mee die u mee kunt neuren of zingen misschien wel. Nou, deze was dus van Scott McKenzie. Straks inderdaad nog een radiofragment, maar eerst gaan we nu naar de Kinks, ook zo'n populaire groep. Zeker ook een plaats bij alle nummer 1 hits vanaf 1965 tot 1975 in Old Timers Day. Een hele lange rij grote hits voor de Kinks, een Engelse rockgroep opgericht in 1963 met singer-songwriter Ray Davis en zijn broer liedgitarist en zanger Dave Davis en de bassist Pete. En nummers als Lola, Sunday Afternoon en deze dus Waterloo Sunset op plaats 32 met Ray Davis. Waterloo Sunset was de 15e hitsingle van deze Kinks, geschreven door Ray Davis. En op 5 mei 1967 werd het nummer officieel op single uitgebracht.

En ook deze was hier in heel de regio goed te beluisteren bij alle zenders van RTV Midden-Holland. En dat was Waterloo Sunset van de Kings. En we gaan naar ook iets anders.

0: Iets vrolijkers denk ik ook. Haha, zet de clown. Kent u die nog? Jawel. Haha, zet de clown. Weer zo'n herkenbare hit uit die 60er jaren die altijd wel een beetje blijft hangen. Haha, zet de clown is geschreven door Tony Hussert. Nadat hij een demo had opgenomen, benaderde hij de manager Jerry Bron. Die wilde dat zijn groep Manfred Mann het zou gaan opnemen. Nou, Manfred Mann nam de versie van de single op 10 februari 1967. Dat werd gedaan in de Philips Studio in de Londense Marble Arts, samen met de producer Sal Tomey. Het was trouwens het tweede van de drie singles die Manfred Mann opnam met Mellotron. Een nummer 1 hit in ons land, geschreven door Tony Hazardus en geproduceerd door Manfred Mann en Sal Tomey. We gaan hem draaien. Ha, zet de clown.
1: Dit is de Oldtimersdag.

Nou, beste radiovrienden, dat deuntje krijg je niet meer uit je hoofd vandaag. Want vanavond als je in de bed gaat, zit je nog te zingen. Ha, ha, was dit de clown, denk ik, hè? Nou, in All Times Day gaan we vrolijk verder. Ook de komende uur nog met laatste uur tussen 5 en 6 zal dat zijn. Maar nu nog even wat andere zaken aan u doorgeven. Zodanig na de muziek krijgt u een radiofragment. Maar eerst, ach, wat leuk om nu al te weten dat u zo dadelijk kunt gaan luisteren naar de zangeres Sandy Shaw en haar vertolking van Puppet on the String. Ook uit 1967. Bij ons vandaag dus op nummer 30 in de lijst. De carrière van Sandy Shaw zat in 1967 wel een beetje in de slop. En zij wijt tegen Willem Dank naar het songversie voor gestuurd. Van de 5 geschreven liedjes won Puppet on the String de Britse voorselectie. Op het songfestival zelf viel haar act op doordat ze op blote voeten optrad. Dat weet u zeker nog wel. Het nummer werd wereldwijd een hele grote hit. Geboren op 26 februari 1947, Dagenham, Verenigd Koninkrijk. Hier is Sandy Shaw.

0: String.
1: Papa Turtle String, mooi hè? Leuk nummer weer eens te horen zo. Uit 1967 van zangeres Sandy Shaw. We gaan naar het radiofragment en wel naar Radio Londen in het jaar 1965 alweer.

0: Yes, that's the big one there from Herman's Home. It's the number one sound around, a thing called Silhouettes, and who knows where it'll be this time tomorrow. By the time TW's done with it, you can never tell.
1: Here's the latest weather word on Wonderful Radio.
2: Ja, dat was over een van de grotere zenders in die tijd natuurlijk uit 1965. Deze opname van Dave Dennis van Radio London. Goed, vanaf de zeezender gaan we verder naar de muziek, naar de hitlijsten. Want de hitlijsten in de wereld werden ook bestormd door zangeres Petula Clark. Dat was ook in 1967. This Is My Song denderde de hitlijsten in en ook Nederland een eerste plaats kreeg. Petula Clark, officieel Sally Olin Clark, is een Britse zangeres, actrice en componist. Meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60 natuurlijk. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is zij de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Petula Clark veroverde het hele continent door liedjes in het Duits, in het Frans, Italiaans en Spaans. This Is My Song.
1: This is my song.

Petula Clark, inmiddels 96 jaar. Het is wat, hè? Nou, zou er misschien ook muziek van de Beatles te beluisteren zijn tijdens Oldtimers Day 2026? Als je de hele dag al naar ons luistert, heb je al verschillende nummers van de Beatles voorbij horen komen natuurlijk. Tuurlijk wel, ook in dit 8 uur staan de Beatles in de lijst uit 1967 op plaats 28 met Penny Lane. Penny Lane werd wereldwijd een kraker van je welste in de popgeschiedenis. Penny Lane is een lied van de Beatles, grotendeels geschreven door Paul McCartney, met kleine tekstbijdrage van John Lennon. Penny Lane verscheen samen met Strawberry Fields Forever in 67 als een single met een dubbele aankant. Wat is nou het verhaal achter het liedje van Penny Lane? Nou, de tekst verwijst naar Penny Lane, een straat in Liverpool, en beschrijft de bezienswaardigheden en de personages die McCartney zich herinneren uit zijn jeugd in die stad. De Beatles begonnen trouwens in december 1966 met de opname van Penny Lane, met de bedoeling het nummer op hun album Sgt. Pepper's Lonely Night Hotel Band te plaatsen. Nou, of dat gelukt is weet ik eigenlijk niet in mijn hoofd, maar wel het nummer Penny Lane. Penny.

0: Piney Lane was dat van de Beatles. Dan bij Old Timers Day is de tijd voor het Nederlandstalige lied. En wel een hit van Boudewijn de Groot. Het land van Maas en Waal is zo'n prachtige herinnering op de plaat gezet door Boudewijn in 1967. Het werd een hit. Het land van Maas en Waal is een nummer van de Nederlandse muzikant Boudewijn de Groot. Dat in januari van dat jaar 67 als tweede single van het tweede studioalbum voor de overlevende werd uitgebracht. De tekst is van Lennart Nijg en de muziek van de Groot zelf. Het is een van de grootst bekendste platen en de enige die de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 heeft bereikt. Op 19 april 1967 werd Boudewijn de Groot een gouden plaat voor deze single uitgereikt. Deze werd in het slot Loevestein, waar de afgedamde Maas en de Waal samenvloeiden tot de Merwede. Het zichtbare tegenzin overhandigd door de slotvoogd Ridder van Rappard. Hier is Boudewijn de Groot.
1: Oldtimers Day, uitgezonden door de streekomroep RTV Midden-Holland.

Bij ons terechtgekomen op plaats 27 hier bij Oldtimer Zee, deze Dantemaze Waal van Boudewijn de Groot. Dan in januari 1967 bereikte de single I'm a Believer van de Monkees de nummer 1 positie van de top 40. I'm a Believer. 12 november 1966 brachten de Monkees hun tweede single uit, I'm a Believer. Het is een opvolger van de Last Train to Clarksville. Want de mannen scoren er wereldwijde hit mee. Alleen al in ons land staat het nummer in de winter van 66 tot 67, maar liefst 17 weken in die top 40. I'm a Believer is geschreven door de Monkees? Helemaal niet. Die was er eentje van Neil Diamond.

0: Als ik gewoon eens kijk, hebben we er heel wat variatie gebracht in dit uur bij de Oldtimers DSA. We begonnen met de Bee Gees, we hebben Keith West gehad, de Rolling Stones, Scott McKenzie, de Kings, Manfred Mann, Sandy Shaw, Petula Clark, de Beatles, Boudewijn de Groot en zojuist de Monkees. Nou, we hebben straks ook nog wat mooie herinneringen voor u in petto. Maar we gaan eerst even terug naar de jaren en naar de jaren 60, naar 1966. Radio Veronica was natuurlijk immens populair in Nederland. En nou, Joost de Draaier was een van de top DJ's toen van de zender van Veronica. We hebben een stukje gevonden uit 1966. Trouwens, de archieven bij de omroep zijn nou heel groot. Het betreft al die fragmenten van al die zeezenders. Het is een beetje moeilijk om een keuze te maken. Maar deze kwam zeker naar voren om eens te doen. Joost de Draaier met de top 20 uit het jaar 1966.
1: W-E-R-O-N-I-C-A. Radio.
2: Drie uur, dames en heren. Drie uur zaterdagmiddag op het Superstation met de Superhits, met de Supertop 40. 192 links in de hoek van 17 naar 20. Floris en Hugo en Napoleon. They're coming to take them away.
3: Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk?

0: thank you, with Tommy James and the Shondells. Hanky Panky. Voor jong en oud. Voor alle oma's en opa's, waar ook de wereld, dames en heren, luisteraars, 18 staan Tommy James en de Shondells.
1: Ja, Joost de Draai, alias Willem van Kooten natuurlijk, onlangs overleden. Nou, die heeft heel wat programma's gedaan bij Veronica. Onder meer Joost mag het weten, radio ook nog bij Radio Noordzee werkzaam geweest. Tot zover Joost de Draai uit de archieven van 1966, 65 was dit volgens mij. We gaan verder met de muziek in ons programma. En wel Green Green Grass of Home van Tom Jones. Claude Curley Putman schrijft het countrynummer Green Green Grass of Home. Dat gaat over de gevangene die aan de vooravond van zijn executie droomt over de groene weide van zijn thuis. Porter Wagoner maakt het liedje populair, maar ook Johnny Cash, Kenny Rogers en Joan Baez nemen versies op van de Green Green Grass of Home. In 1966 zet de Britse Tom Jones dit nummer op de band. Wordt een dikke hit, overal waar in de wereld. Bij ons vandaag ook in All Times Day te vinden op nummer 12. Dat is de Green Green Grass of Home. Hier is Tom Jones.

Nou, wat heb ik u gezegd? Een van de mooiste nummers toch, hè? Deze uitgebrachte Green Green Grass of Home van Tom Jones. Gaan we in de lijst verder. Dan komen we terecht op nummer 24, moet ik zeggen. In de lijst van All Timers Day. En dat wordt er eentje van de Easy Beats, Friday on My Mind. Bandleden George Young en Harry Vanda schrijven het nummer Friday on My Mind. Het is trouwens de grootste hit van deze band. In 1966 staat dit nummer nog hoog in de Australische, Amerikaanse en ook Europese hitlijsten. Friday on My Mind is een hit van de Australische popgroep The Easy Beats. En het nummer bereikt op 24 december 1966 de eerste plek op de Veronica Top 40. Een positie die het 2 weken lang heeft volgehouden. In 1973 nam David Bowie ook een cover op van dit nummer. Nou, wij draaien die dus van de Easy Beats. Here's Friday on My Mind.

En zoals gezegd was dit de laatste in het achtste uur van de Oldtimers Day hier in, bij RPL en bij rtvmiddelholland.nl. Mocht u wat meer willen weten, wilt u reageren? Nou, stuur dan een reactie naar een van de adressen van de deelnemende omroepen. Dat zijn natuurlijk BSS, Midland FM, RTV Waddinxveen, RPL Woerden en Krimpen de Waard bijvoorbeeld. Leuk om te weten dat u het leuk heeft gevonden. Straks in dat volgende uur is het negen en dat laatste uur komt het hele team hier bijeen. We zitten hier al aan tafel met lekkere hapjes en de leuke flesjes wijn en drank van alles ik staan. Dat wordt wat het laatste uur. We hebben een afscheid van deze Oldtimers Day. Kees Kok blijft ook het komende uur nog zitten voor de techniek. Nou, Lambert Reins was hier het achtste uur voor u present. En wij gaan richting het nieuws. En daarna zijn wij weer terug met dat allerlaatste uur van deze Oldtimers Day 2026. Blijf gezellig bij ons. Tot straks.

0: DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden. En wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Henk Schellevis met het regio nieuws. De gemeente Waddinxveen heeft haar Damoclesbeleid opnieuw vastgesteld. Daarmee kan de burgemeester sneller ingrijpen en woningen of bedrijfspanden sluiten als er sprake is van drugshandel of de voorbereiding van drugsproductie. Beleid is aangepast na een uitspraak van de Raad van State uit 2022. Daardoor moet de gemeente beter afwegen of een sluiting van het pand redelijk en proportioneel is. Ook is het nu mogelijk om een pand te sluiten als er materialen voor de productie van drugs worden aangetroffen, ook als er nog geen drugs zijn gevonden. De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties, zo opvallende bezoekersstromen of vreemde geuren, te blijven melden. Een 56-jarige vrouw uit Kamerik is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de jarenlange uitbuiting van een kwetsbare jonge vrouw op haar paardenbedrijf. Volgens de rechtbank liet zij het slachtoffer tussen 2011 en 2023 zonder loon lange dagen werken en maakte zij misbruik van haar afhankelijkheid. De vrouw moet ook ruim €200.000 schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en bijna 2,5 ton euro afdragen aan de staat. Ook geldt een contactverbod. Deel van de straf is voorwaardelijk vanwege de lange duur van de rechtszaak. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws op rtvmiddenholland.nl.
3: Welkom bij Oldtimers Day op RTV Midden-Holland.

0: Oldtimers Day met Henk Schellevis, Mees Westraten en Lambert Rijns.
1: Dit is het laatste uur.
2: Het laatste uur, Lambert en Henk. Ik trek er nu al tranen van in mijn ogen. Maar ik hoop dat nog heel veel mensen zijn blijven hangen. Wat heet actief luisteren.
3: Ik heb een zakdoek al erbij gehaald.
2: Precies, daar heb je al zakdoek. Oh nee, RTV Middelland.
4: Hoe verder we in de uren komen en we gaan terug in de tijd, hoe heerlijker ik de hits vind, hoor. 66, 65, hè?
2: Ja, dus, vind ik ook. Dat waren wel de jaren. 64,
4: ze duren wel steeds korter, want als je ziet hoeveel nummers er op het draaiboek staan. Ja, 14 nummers gaan we nog draaien.
2: Dat kan je nou niet meer voorstellen.
4: Nee,
2: met 12 ben je klaar, of 11.
4: Ja. Ja,
2: nou, Herman Hermits, dat is toch een hele bekende band, denk ik. Eerst Herman de Hermits, dan het Herman Hermits, om er één geheel van te maken. Alweer actief sinds 1963 en ze hebben dan Our Henry the Eighth, I Am en No Milk Today. En nog talloze andere hits gemaakt. Het is, kom uit Manchester trouwens. Niet uit Liverpool deze keer, maar uit Manchester. En 71 viel de groep uit elkaar. En dan zie je dat een paar gewoon zelf de weg op gaan om iets leuks te maken. Maar dat zijn geen grote hits meer geweest. Dan was het een beetje uit met de groep. Ze hebben dus niet zo lang.
4: Nee, en dat was een beetje de schuld van Pieter Noen. Hè? Want hij was het lievelingetje van de Amerikaanse bevolking eigenlijk. Want ze waren zo populair daar.
2: Ja.
4: Maar toen ging hij zich afzetten tegen, omdat ze pretentieloze muziek maakten. En dat ging hij zich helemaal afzetten tegen muziek die wat meer inhoud had.
2: Oh,
4: dat
2: wat
4: onzin was en belachelijk. Ja. En dat werd hem niet in dank afgenomen. En toen ging het heel snel achteruit. Ook in de Verenigde Staten.
2: Jammer.
4: Maar in 66 waren ze dus nog volop
2: in de picture. Populair ook in Nederland.
4: Ja. Ja, dus dat was No Milk Today. 5 weken lang op een eerste plaats. Mickey Most was de producer. En Graham Goodman heeft het nummer geschreven. Ja, en daarvoor gaan we naar ook zo'n bijzonder duo. Hè? Sonny Bono en Cher LaPierre. Ken je dat verhaal dat Sonny Bono die werkte bij Phil Spector in de studio? En die moest een nummer opnemen met Cher. Maar zij was zo verlegen dat ze durfde niet te zingen. En dat leek nergens op. En Sonny Bono ging toen gewoon meezingen op een apart kanaal. Hè, dat zouden ze er later afhalen. Maar Phil Spector vond het zo geweldig dat hij zegt, jullie worden een duo. Nou, en dat heeft ze geen windeieren
2: gegeven. Zo geschieden, zelfs getrouwd. Ze was nog maar 17 jaar, dus een heel verlegen vrouwtje.
4: Ja.
2: Nou, was een stuk ouder. Maar ik ben met je eens, ze hebben mooie hits gemaakt.
3: Nog steeds eigenlijk een mooie hit, toch?
4: Ja, en die Phil Spector, er zijn nummers bij die, en dat hoor je die Wall of Sound erin zitten.
2: Ja.
4: Maar dit was dan de grootste. 6 weken op nummer 1, hè? Little Man.
2: Dat was de grootste hit.

0: Neem jij de trucks mee? Neem jij de trucks mee?
1: De trucks?
2: Ja. De trucks?
1: Oh ja, ja, nee, dat wil ik wel doen, ja, want ja, Sonny en Cher hebben we gehad, hè. En Yellow Submarine en Eleanor Rigby van de Beatles zit daar nog tussen. 6 weken op nummer 1, maar die slaan we over, want ja, die Beatles die domineren die jaren 65.
0: Dat zeg je heel subtiel, ja.
1: Ja, hè. Dus we gaan naar een andere groep uit Groot-Brittannië. Rick Presley, hij heeft het nummer ook geschreven. En het stond maar 1 week op nummer 1. Ja. En die trucks was een beetje stevige muziek, hè. Dus, ook wel eens af en toe wat dubbele teksten en zo. Maar ik vind het heerlijke muziek. I Can't Control Myself bijvoorbeeld. Dat was een van hun hits. En With a Girl Like You. Hè, nou, dat is dan deze nummer 1 hit. Daar hadden ze toch behoorlijk veel succes mee. Nog 5 singles die de top 10 haalden daar. Love Is All Around. En ja, de jaren 70, 80 stoerden ze ook weer door dat Back to the 60s circuit. Hè. In 1992 werd bekend dat de band met de leden van R.A.M., andere band, studio gingen om een nieuw album te maken. Toen dat album verscheen onder de titel Athens Endeavour, genoemd naar de plaatsen waar de leden van deze twee groepen vandaan komen. Ja, ondanks positieve recensies werd de plaat geen succes. En Ronnie Bond, hij is overleden als Rick Presley. En die houdt zich tegenwoordig bezig met onderzoek naar geheimzinnige cirkels in van die graanvelden, weet je wel.
0: Ken ze, ja. Ja,
1: ja, nou ja, hij kan zich beter met muziek bezighouden.
0: Vind ik ook. Dan
1: With a Girl Like You.
3: De mooiste nummer 1 is op RTV Midden-Holland.

0: Straks natuurlijk nog een radiofragment. Nou, dit waren de Trucks met de Wilde Girl Like You uit 1966. Komen terecht bij het Nederlandstalige lied in deze lijst, nog van die Old Times Day. Met Karin Kent, Dansje de hele nacht met mij. Dat bleek een groot succes te zijn in dat jaar 1966 alweer. Dansje de hele nacht met mij van de Amsterdamse zangeres Karin Kent, dat in dat jaar de eerste plek bereikte van de Nederlandse top 40. Het is trouwens een Nederlandse versie. De vertaling was van John van Olten van Dance Mama, Dance Papa, Dance van Burt Bacharach en Hal David. Dat oorspronkelijk in 1965 werd opgenomen door Joanna en de Streamliners. Dat deel uitmaakte van de soundtrack van de Amerikaanse film What's New Pussycat. Karin Kent zong Dansje de hele nacht met mij op het Klokkenfestival in 1966. Ze maakte naast Ronnie Tober, Martine Bijl, Martje Bal en Janneke Peper deel uit van de Nederlandse afvaardiging voor dit festival. En dat nummer bereikte op 13 augustus 1966 de eerste plek. Dus in de Veronica Top 40 en was daarmee de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van die top 40. Karin Kent werd door deze opname begeleid door het orkest onder leiding van Harry van Hoof, die ook het arrangement heeft geschreven. Nog aanvullingen, Henk, daarop, op dit mooie verhaal?
1: Nou, weet je hoe Karin Kent echt heet?
0: Nee,
1: want
0: ja.
1: Janneke Kanteman.
0: Janneke Kanteman, ja, klopt. Ja, ja.
1: Nou, voor de rest heb je echt alles verteld. Ja. En Greetje Kouwveld, die
0: Greetje
1: ken je
0: Kouwveld
1: ook.
0: Ja, zeker.
1: Tans
0: wel.
1: Biedt er nog eenmaal niet meer. Mm. Het kwam van Engeland naar Duitsland naar Nederland. Dus ja, maar voor de rest heb ik geen aanvullingen.
0: Tans je de hele dag met mij, Karin Kent.

U luistert naar Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Koffietijd. Supra koffie van Van Nelle. Goedemorgen allemaal. En waar is het wachten op Jos? It's no good. Nee, it's niet no good. Dit zijn de Oudheads met After Dark. Zoals ik al zei, dit zijn de Oudheads met After Dark. Je zou haar zeggen, ondanks dat ze helemaal nieuw zijn, deze Selvera's, een oude opname. Dus dat betekent een echte fijne opname van de Selvera's, Napoli.

0: Ja, vertel sowieso over de Kringsek, maar ik vind het een prachtig nummer. Je ziet daar zo'n arbeider in het tuintje zitten. Die geniet van die namiddag en de zondag. En vertel gewoon wat hij allemaal ziet. Dat is toch prachtig, simpel een boodschap kan zijn.
1: Ja, en dat was ook juist de bedoeling van Ray Davies. Ja, want hij had ruzie gehad met zijn uitgever en met het management. En hij had cynische nummers geschreven. Hij stak de draak met de London scene in nummers als Dedicated Follower of Fashion en Dandy. Nou, en toen schreef hij enkele nummers waar hij min of meer terugverlangde naar een leven zonder allerlei problemen waar hij als popster mee te maken had gekregen. En Autumn Almanac was er eentje, maar Sunny Afternoon was er ook eentje. Gewoon, net wat jij zegt, hè, als een gewone werkman, lekker in je tuintje met een biertje.
0: Ik zie allemaal dingen gebeuren.
1: Ja, ik zie dat helemaal voor me, na zijn werkdag.
0: Ja.
1: En lekker een beetje muziek luisteren en zo, dus... Ja, en dat zijn ook de heerlijke nummers. Hè, uit die, en daarvoor hoorde je trouwens het radiofragment van Tieneke, Radio Veronica, uit 1964. Alle teksten werden toen nog uitgeschreven. Hè. Dat kan je... It's no good. It's wel good, no good, weet je wel. En dan denk je, dat staat gewoon op papier. Dat was echt verschrikkelijk. Ik weet nog dat Robbie Dale toen kwam. Hè, die kwam toen bij hun in de studio, want die ging voor Veronica. En die was helemaal klaar mee met al die geschreven. En die scheurde alles door wat ze gemaakt hadden. Hij zegt, en nou ga je zitten en je gaat gewoon spontaan. Uit je hoofd praten, spontaan. En dan verspreek je je maar een keertje en dan zeg je maar iets een keer wat niet klopt. En zo hebben ze dan een beetje die radio geleerd. En je moet niet alles van papier af.
0: Dat zou zeggen, we hebben geen autocue nodig.
1: Nee, doen wij toch ook niet? Wij praten gewoon uit ons hoofd. En soms lees je een klein stukje voor.
0: Ja,
1: maar,
0: op,
1: want je kunt niet alles onthouden. Nee. Maar waar zijn we gebleven eigenlijk? Heerlijk. Hè?
0: Na de Kings, de Beach Boys of zo?
1: Ja, want de Beatles slaan we over met Paperback Writer.
2: Of zo, of,
1: dat negeren we maar even.
0: Ja, dus, van die interrupties.
1: Hij is al niet aan de beurt. Ik zie dat we Painted Black van de Rolling Stones ook overslaan.
0: Zo.
1: Trouwens, en die plaat heeft trouwens twee keer op nummer 1 gestaan. Hè? Want in 1990 stond hij nog een keer op nummer 1. Dat had met zo'n serie te maken, zo'n Vietnam-serie.
0: In Vietnam, ja.
1: Klopt. Ja, ik weet niet meer precies hoe die heette, maar toen kwam dat weer op nummer 1 terecht. Ja, en daarna, of daarvoor was dat nummer van de Beach Boys. Brian Wilson heeft het geschreven. Ja, niet helemaal, want het is een nummer wat al veel eerder op de plaat werd gezet. Toen had het een andere titel. The Wreck of the Antoinette heette het toen. Straks gaan we er even iets meer over vertellen. Maar hier zijn de Beach Boys 4 weken op nummer 1 vanaf 14 mei 1966 met Sloop John B.

0: al in de jaren 20 geschreven van de vorige eeuw. Dus ja, en dat heeft heel veel titels gehad. Hè? The Wreck of the Antoinette, zei ik al. Ja. En dat is door diverse artiesten op de plaat gezet ook. Hè? Nou, toetsenist Brian Wilson. Hij wist het was het brein achter deze groep, de Beach Boys. En hij maakte daar een prachtig nummer van, de John B. Sales. In 51 werd het nummer weer opgenomen. En dan heette het I Wanna Go Home. The Wreck of the Antoinette. Ja, en de Britse skiffelzanger Lonnie Dunican had er in 1960 weer een hit mee. Ja, en toen Brian Wilson bewerkte het nummer en maakte er Sloop John B. van. Stond 20 weken lang in de top 40 en ja, werd de hit van het jaar. In de top 100 stond het op nummer 1.
1: Inmiddels komen we naar het laatste half uur terecht, heren. Tijdens deze Oldtimers Day 2026. En dan hebben we er weer eens een van de Kinks. We hebben er net ook eentje gehad, maar nu staat er nog een op de lijst. Mees, had jij iets met de Kinks als favoriete fan?
2: Ja, nou, ja, groot. Maar ik vond ze wel heel erg goed. Eerst natuurlijk met You Really Got Me en All Days. Weet je wel, dat waren die ruige nummers.
1: Ja.
2: Maar later mooie teksten. Ja, Davis zei al, was het intellect. En dat vond ik iedere keer geslaagde nummertjes.
1: Ja, ik vind Dedicated Follow Old Fashion inderdaad wel een prachtig nummer uit 1966. Jij ook, Henk? Fan van de Kinks of niet zo?
0: Nou, niet minder. Echt een fan, maar in dit nummer vind ik wel... En we hadden het er net even over de achterliggende tekst.
1: Ja.
0: En dat dit een beetje cynisme was naar de London scene toe, net zoals Dandy. En want die Kinks, weet je wel, die had toch de Mods of zo heette die? Die zo goed gekleed waren, weet je wel. Die uit. Ja. En dat waren twee verschillende groepen. En de Kinks die staken daar een beetje de draak mee. Dus,
1: nou, terechtgekomen op plaats nummer 14 in de lijst van vandaag hier bij Oldtimers Day. Hier zijn de Kinks, Dedicated Follower of Fashion.

0: Pas mooi bij het liedje, hè? Goed dat ik zeg, dedicated het volle fassel. Dat heeft natuurlijk met het hele nummer te maken. De volgende wordt Nancy Sinatra. Nou, de dochter van Frank natuurlijk. En heeft heel wat liedjes uitgebracht. Zijn eerste hitje in Europa was Like I Do. Maar These Boots Are Made For Walking. Die schreef de Lee Hazelwood, waar ze ook wel duo soms mee maakte. Dat werd de grote hit. Mooie promoclip op Haas en zo. Dat was een groot succes. En later nog een paar hitjes en zo maakte ze. Ik moet er wel bij zeggen dat ze in de 80 intussen nog steeds zingt. En nog wel steeds optreedt. Gepast wanneer zij dat wil. En ja, ze maakt geen hits meer. Maar die heeft ze wel gemaakt. Dus in die zin... prachtig, ze heeft een paar films gespeeld, Sopranos en Hollywood Walk of Fame en zo, dat soort dingen. Heeft ook wel prijzen gewonnen, kortom, het was niet zomaar iets, het stond er ook wel. Daarna maak gebruik ervan, ik ga zo de studio verlaten, ik ga eventjes op weg, er is geen nog belangrijker bijna als dit. Ik heb het collega's geweldig gevonden, een goede start, moeten we mee doorgaan volgend jaar. Goede geluid uit land, uit de regio, ook van de andere zenders, van leuke informatie, leuke muziek, enthousiasme. Dus het was mij een waar genoegen.
1: Dank voor uw medewerking vandaag, meneer Westraat.
2: Ja, hij loopt op zijn boots, hè? Dus
1: ja, hij kreeg de deur uit, ja.
0: Nou. Hij sluipt weg.
3: Je luistert naar Oldtimers Day met Henk Schillevis, Lambert Rijns en Mees Westraten.

0: Dat was hem dan. This Boots are Made for Walking uit 1966. Bereikt een 13e plek in de lijst hier bij Oldtimers Day. Met Henk even kort terugblikken over deze dag. Nou Henk, Oldtimers Day is al heel wat jaren geleden ontstaan hier door ons team. Hetzelfde team wat nu ook nog draait. Weet jij toevallig nog, jij bent een mannetje van de cijfers en de data.
1: Nou, 2016 was het eerste jaar. Volgens mij, ja. Ja, dus dat zou betekenen.

0: tekenen dat dit het 11e keer is. Maar we hebben geloof 2 jaar overgeslagen.
1: Ja, ja.
0: Dus ik denk dat dit de 9e keer is dat we dit doen. Ja.
1: Ja, een beetje informatie voor de luisteraar. Ja, zo'n dag maak je niet eventjes in een uurtje klaar natuurlijk. We hebben al dat voorafgaand aan zo'n dag wel regelmatig een bespreking met elkaar. Over de inhoud, over welk thema gaan we doen. En welke muziek gaan we draaien. Wie gaat de keuzes maken. Kortom, toch wel heel wat werk verzet voorafgaand op zo'n dag.
0: Ja.
1: Maar leuk om dat weer gedaan te hebben, denk ik zo.
0: Ja, en het was ook een leuk thema, denk ik. Hè? Deze keer de nummer 1 hits gedaan vanaf 1974 tot en met de allereerste nummer 1 hit uit de Veronica Top 40. Ja, en we hoorden net These Boots Are Made for Walking. Nou ja, Nancy heeft wel iets voor elkaar gekregen wat haar vader Frank nooit voor elkaar heeft gekregen. Ze heeft op nummer 1 in de Veronica Top 40 gestaan met dit nummer. 5 weken lang. Nou, ja, Michelle van de Beatles slaan we over. We can work it out.
1: Ik hoop trouwens wel. We hebben nog nummer 9, nummer 8, nummer 6, nummer 3, nummer 2 en nummer 1 staan op de lijst, denk ik. Klopt dat helemaal?
0: Ja, ja, ja. En dat, maar we slaan wel een paar over.
1: Gaan we dat redden?
0: Michelle, We Can Work It Out in Yesterday slaan we over. En dan komen we terecht bij Dave Barry.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik weet nog wel dat Dave Barry... Ik zat op school. En toen was dit al een hit geweest, hoor. En we hadden een leraar, die kwam uit Amsterdam. En die woonde tegenover een meisje wat verkering had toen met Dave Barry. Dus hij kwam soms met de laatste weetjes van Dave Barry. Nou, vond ik niet zo heel interessant.
1: Geheimzinnig allemaal.
0: Ja, want dan denk ik van, hij was al een beetje oud. Ja. In 1965, 66 was hij heel populair. Maar goed, die leraar deed alsof het een of andere wereldster was.
1: Ja, nou, op tv was hij heel populair.
0: Ja, ja, ja. En weet je nog toen, dit nummer, This Strange Effect.
1: Ja, ja.
0: Dan was hij helemaal in het zwart gekleed.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan kwam hij uit de coulissen. Uit zo'n gat, weet je wel, door die gordijnen heen.
1: Ja.
0: En toen heeft hij een keer op de Nederlandse televisie in een live uitzending. Stond hij achter dat gordijn en dat nummer ging spelen. En toen kwam die niet. Hij ging gewoon zingen, maar hij bleef achter dat gordijn staan. Nou, de regie is dat natuurlijk een drama voor, hè? Met live televisie om dat te doen. En het zal hem ook niet in dank afgenomen zijn.
1: Maar dat is wel het leuke van live tv, maar ook live radio.
0: Ja,
1: dat gaat soms wel eens iets verkeerd.
0: Ja, daarom.
1: Dus. Nou, dan komt hij weer eens. The Strange Effect.

0: Radio London. Leuk, hè, de oude hits uit die jaren. Radio London kwam weer eens naar voorschijn in ons programma. Henk, we gaan verder met de Stones, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, even vermelden. Dave Berry en The Strange Effect werd door Ray Davis van de Kings geschreven. Ja. Ja. En ja, daarvoor Keith Richards was een van de medeschrijvers. Hij vond het niet zo'n sterk nummer. Hij wilde het als B-kantje doen. Maar de andere leden van de groep vonden dat duidelijk niet zo'n goed idee. Dus het werd een A-kant. 5 weken op nummer 1. The Stones and Satisfaction.

0: Ja, en ook in de zeezendertijd werd er wel eens geknoeid met de tijd. Want het kwam niet altijd uit om alles binnen het uur klaar te hebben. Ook met de top 40 bijvoorbeeld moesten ze gewoon van alles erin prikken. Nou, wij komen ook een beetje tijd tekort eigenlijk. Maar we hebben er wel wat mooie nummers te gaan. Bijvoorbeeld eerst deze Sam de Sam en de Pharaohs. Kent u deze nog? Woelie Woelie?
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ja, Woolly Bully van Shem, de Shem en de Pharaohs. Ja, in 1980 had hij trouwens een discoversie van het nummer opgenomen. Dat klinkt best aardig, maar dat werd helaas geen hit. En het is de artiestennaam Sam de Shem van Domingo Zamudio, die in 1940 in Dallas werd geboren. Ja, hij vormde zijn band met daarin een aantal mensen en had wat singles gemaakt. Ja, en dit werd nummer, hè, want in de Verenigde Staten had hij veel meer hits. En dit werd dan een nummer 1 hit in de top 40. Woolly Bully, daarvoor Help van de Beatles, die hebben we overgeslagen. Staat 6 weken lang op de eerste plaats. Dan 9 weken Ticket to Ride van de Beatles. 3 weken Rock'n'Roll Music. En dan komen we terecht bij diverse uitvoeringen. Maar we gaan er 1 draaien, die van Gudrun Jenkins uit 1965. Stond 8 weken op nummer 1. Hier is de overbekende Led Kiss.
1: De mooiste nummer 1 is op RTV Midden-Holland.

0: Nou, we hebben wat afgedanst op dat nummer. U waarschijnlijk ook. Misschien als u wat ouder bent. Uit 1965. Deze mooie hit. Gunther Jenkins met The Let Kiss. Dan hebben we nog twee te gaan. Lucius Starr en de Beatles. Maar eerst maar even, Henk, met jou samen deze dag doorpraten. En onze collega Kees Kok even complimenteren voor alle zorg die hij heeft gehad in de voorbije weken met de voorbereiding van dit programma.
1: Zeker. Hij heeft alle nummers bij elkaar gehaald. En ja, zoals ik al eerder in de uitzending had gezegd, alle jingles. Ja, de teksten die Peter Snijders had ingesproken, die heeft hij keurig met een underlay voorzien. En soms dan werd het gestart. En dan gelijk begon het vocale gedeelte. Dat liep allemaal geruisloos in elkaar over. Nou, Kees, hartelijk dank daarvoor.
0: Onze complimenten, Kees. Ja, hij schrikt ervan.
1: Want hij wil volgend jaar ook weer meedoen. Ja, daar zijn we alleen maar blij mee.
0: Goed, dankjewel, Kees.
1: We zijn er bijna. Gudrun Jenkins. Stig Rauno, die had het ook op de plaats. Want die heeft het eigenlijk geschreven, die Finse orkestleider. En onze eigen Dutch Swing College Band, die stond er eigenlijk ook bij. Hè?
0: Ja.
1: Ja, Lucille Starr, 82-jarige leeftijd overleden. Kan de soleil die bonjour au montagne? Of when the sun says goodbye to the mountains? Dat hebben ze heel mooi samengevat in The French Song.

0: Lucille Starr, ja. Rob Alpert is trouwens de producer van dit nummer. Ja, ze was heel erg populair in 65, want ze stond met liefst 3 nummers tegelijk in de top 40. Behalve dit nummer was dat ook Colinda en Jolie Jacqueline. Ja, een treurige muziek van de Carpenters. Ja, omdat het het einde is van deze uitzending.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: We weer een jaar moeten wachten bij Leven en Gezondheid totdat we weer een Alzheimersdag hebben.
1: Het is toch een drama.
0: Hè? Ja, verschrikkelijk. Dus ja.
1: Nou.
0: Ja, dan rest ons nog 1 plaat. Hè? De allereerste plaat uit de Veronica Top 40. Die op nummer 1 stond. 2 januari 1965. 40 nieuwe platen. Dat is nooit gebeurd. En gelijk de eerste week al 40 nieuwe platen. En daar gaan we mee eindigen.
1: Dank voor het luisteren, voor uw reacties. En graag tot de volgende keer dan.
0: Ja,
1: voor RTV Midden-Holland was dit de Oldtimers.
0: Ja, ja, heel fijn dat we dit als samenwerkingsverband voor de toekomstige streekomroep hebben kunnen doen. Ja, en we hopen elkaar op die streekomroep in andere programma's op allerlei kanalen nog te ontmoeten.
2: Top 40. Number 1.
0: Zo dan. Oh.

0: FM 107.1 en op DAB Plus in de ether. Via alle aanbieders van radio en tv in de regio Woerden en wereldwijd op rplwoerden.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Henk Schulvis met het regionieuws. Een 56-jarige vrouw uit Kamerik is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de jarenlange uitbuiting van een kwetsbare jonge vrouw op haar paardenbedrijf. Volgens de rechtbank liet zij het slachtoffer tussen 2011 en 2023 zonder loon lange dagen werken en maakte zij misbruik van haar afhankelijkheid. De vrouw moet ook ruim €200.000 schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en bijna €250.000 afdragen aan de staat. Ook geldt een contactverbod. Een deel van de straf is voorwaardelijk vanwege de lange duur van de rechtszaak. De IJsselbrug in Montfoort kampt met storingen. Daardoor kunnen auto's, fietsers en voetgangers de brug regelmatig niet over, terwijl het vaarverkeer wel doorgang heeft. Vooral scholieren ondervinden daarvan hinder en moeten geregeld omrijden. Volgens Rijkswaterstaat hebben de storingen hoge prioriteit. Sinds april waren er 16 storingen bij ruim 500 brugopeningen. De problemen worden onder meer veroorzaakt door de software en de vergrendelpen van de draaibrug. Rijkswaterstaat werkt aan aanpassingen om het aantal storingen terug te dringen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws op rtvmiddenholland.nl.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel heb je 25 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. In die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: De vogels verdwijnen. Help Vogelbescherming Nederland en zorg dat de vogels niet stilvallen. Doneer nu op reddevogels.nl.
7: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
8: Het is zomer op je radio.
2: RPL Continu. RPL.

0: RPL Continu is er op werkdagen van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Met het regionieuws, weer en verkeer, de streekagenda, de vrijwilligersvacaturebank en het beste wat de popmuziek je te bieden heeft. RPL Continu helpt je de dag door en brengt woorden bij je thuis.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
2: Henk Schellevis met het regionieuws. Drie 16-jarige vriendinnen uit Kamerik hebben samen een boek uitgebracht. Het gaat om een prentenboek voor kinderen, getiteld Pluis blijft liever thuis, een verhaal over verlatingsangst. De vriendinnen hopen het onderwerp verlatingsangst zo bespreekbaar en toegankelijk te maken voor jonge kinderen. Teunissie de Wild maakte de illustraties, Rut Steenbeek schreef het verhaal en Meerte Ruting hield zich bezig met de vormgeving en de regie. Het boek verschijnt officieel op 24 juli. De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft zich unaniem uitgesproken tegen het huidige plan voor de uitbreiding van de drinkwaterwinning door Oasen. De raad wil dat niet alleen het voorkeursplan, maar ook een alternatief wordt onderzocht. Bij het voorkeursplan zou de extra drinkwaterwinning verdeeld worden over de locatie Waal in de Alblasserwaard en de Hoek in Krimpenerwaard. Maar volgens de raad zijn er zorgen over de gevolgen voor de natuur en landbouw bij de locatie Den Hoek. Daarom willen zij onderzoek naar een alternatief plan waarbij alle extra winning bij de locatie Waal plaatsvindt. Het college gaat de bezwaren overbrengen aan Oase en de provincie Zuid-Holland. Oase wil de drinkwaterwinning uitbreiden om toekomstige tekorten te voorkomen. De provincie beslist uiteindelijk over de benodigde vergunningen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws op rtvmiddenholland.nl.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De meeste files in de regio lossen vlot op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog wel 20 minuten vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En dan verder met het weer voor de regio. In de middag en avond is er veel ruimte voor de zon. Met een matige noordoostenwind geeft de thermometer 28 graden aan. In de nacht is het helder en een minimumtemperatuur van 17 graden. Donderdag is het eveneens een zonnige dag. De zwakke wind waait uit het noordoosten en het kwik loopt op naar 28 graden. Tot zover het weer voor Woerden en de regio.
0: RPL Agenda.
4: Het staatsliedenkwartier in Woerden maakt zich op voor de tweede editie van de Snuffermarkt. Tijdens Nationale Burendag verandert deze wijk opnieuw in een groot netwerk van tuinen, garages en huiskamers waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en hun creativiteit laten zien. De Snuffermarkt is op 26 september. De middag begint dat op het schoolplein van Kindcentrum De Bloesem, waar burgemeester Monique Bonsen-Lemmers om 1 uur de Snuffermarkt zal komen openen. Bewoners die willen meedoen kunnen zich aanmelden met naam en adres via het volgende adres: staatsliedenkwartierwoerden@gmail.com. De Snuffermarkt tijdens Nationale Burendag op 26 september.
0: Jouw agendabericht ook op RPL? Stuur jouw informatie naar agenda@rplwoerden.nl.
5: Dit is RPL met de gezelligste. De mooiste.
6: My Lady Dapandil.
5: En de nieuwste muziek. Beste muziek van toen en de grootste hits van nu. Radio voor Woerden en omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De meeste files in de regio lossen vlot op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog wel 20 minuten vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Radioagenda. BR6.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer, vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
11: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit 1 Johannes 5 vers 14. Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat Hij naar ons luistert, als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. De kracht van het gebed is vele malen groter dan wij ons kunnen voorstellen. Ook een in onze ogen niet verhoord gebed is wel gehoord door God.

Ik ken de plannen die ik met u heb, de godspraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk en een hoopvolle toekomst. Jeremia 29, vers 11. Ook als je leven soms moeilijk is, de toekomst onduidelijk of zwaar, denk dan steeds weer aan deze woorden. Het loopt God nooit uit de hand. Hij heeft een plan met u en met mij.

Ik kan alles aan dankzij hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4, vers 13. Dat zijn grote woorden, maar ook wij mogen dat van God verwachten.

Want ik, de Heer, ik ben uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die tegen u zegt, wees niet bang, ik sta u bij. Jesaja 41, vers 13. Met deze belofte

Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 2 Korinthe 9, vers 6. Deze woorden roepen ons niet alleen op om uit te delen van onze overvloed, maar ook om liefde uit te delen aan de mensen om ons heen.

Wacht in vertrouwen op de Heer, met een dapper, standvastig gemoed. Wacht in vertrouwen op de Heer. Psalm 27, vers 14. In alle omstandigheden mag je weten dat Hij het laatste woord zal hebben, ook in jou en in mijn leven.

Twee mussen kosten toch maar een stuiver. En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie vader. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Matteüs 10, vers 29 en 31. God kent zelfs iedere dode mus. Geef dat niet te denken. Hoeveel te meer is de kroon op zijn schepping de mens hem waard.

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij verwijzen naar de bodem van de zee. Micha 7, vers 19. God haalt geen oude koeien uit de sloot. Integendeel, hij gooit onze zonden in de diepe oceaan.

Alles heeft zijn uur. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Prediker 3, vers 1. Hoeveel tijd heb je vandaag in je agenda gereserveerd voor God? In zijn agenda staat 24 uur voor jou.

0: Bij jullie zelfs zijn alle haren op je hoofd geteld. Matteüs 10, vers 30. Dat wil niet zeggen dat God zo in aantallen van haren geïnteresseerd is, maar wel dat jij tot in detail belangrijk voor hem bent. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods zegen, liefde, vrede en nabijheid toe. En heel graag tot de volgende keer.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraaf Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren The Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

hoorde Hulvey Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strandheem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè, voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhort en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer, dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, op in de Cultuurhuis De Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30 en na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Churches, Cultuurhuis De Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen. Oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna het einde gekomen van dit eerste uur van Presidortive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren. Met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Presidortive Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, de auteur. Tot zometeen.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Sinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking. Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

0: We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En ja, dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking, onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de ik ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons namen. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen, zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet, Yahweh Rapha, de Heer die geneest, en Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh. Ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk. Daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En ja, dat was gewoon fenomenaal. Hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.
1: Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker

Oh, daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus, wees de naam. Opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Je meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland.

toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Red Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Red Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worshipbands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW Kerk, en dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Red Collective.

Tommy Royale en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit. Of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H. Maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je. Nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan. En het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wow, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar goed. Dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We hoorden nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en al zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: agenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk viel